0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak 1000 euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
7: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel.

0: are created equal.
1: Ja, en ik laat hem toch altijd wel een stukje doordraaien, de jingle van ons programma. Want hij is nog steeds geldig deze tijd. Afijn, we zijn er weer. Tweede uurtje van Caribisch Carousel Radio zonder Breugel. Ik ben er tot 9 uur. En in het tweede uur gaan we meestal wat zwerven over, zoals ik dat noem, het salsa dansfeestenpad. En dat houdt in dat wat andere genres wat meer aan bod komen.

Ik weet niet, volgens mij Stanley Clementina is volgens mij een Antilliaan. Ik weet niet. Hij heeft volgens mij ook een band die wat compa-muziekachtig maakt. Nou, deze kwam ik tegen en ik draai hem niet zo vaak, omdat hij gewoon natuurlijk grijs gedraaid is, maar dan toch vandaag.

behoor ik eigenlijk te draaien. En niet deze bachata. De volgende is weer een nummer van Ramfi Eduardo Fermin. En ik heb daar in het eerste uurtje al veel over gezegd. Het is een muzikant die met AI aan het experimenteren is. Hij speelt heel veel instrumenten, dus de muziek is gewoon allemaal zelf gespeeld. En nou, dan kan je met stemmen en zo kan je toch wel een heel eind komen. Daar komt ie. Hij heeft zijn eigen stem heeft hij wel heel veel ingeladen. En daar maakt AI dan wel iets leuks van. Maar hij kan veel spelen, alleen niet zingen. Tenminste, in het echt.

Maar dat zou goed kunnen. Ja, leuk. Ik zie toch wel een hoop mogelijkheden als je thuis maar op je gitaartje en je dingetjes zit te pielen. Nou kan je het gewoon lekker bij elkaar zetten. En er komt dus gewoon iets hartstikke leuks uit. Want dit soort nummers kan je op feesten als DJ natuurlijk draaien. De volgende gaat over Malaga. Het is een beetje slow bachata. Ik ben bijna weg. Ik ga in oktober naar Malaga met een organisatie die heet Dance for Two. Je moet zeker eens op hun website gaan kijken. Ze hebben echt heel veel reizen. Qua organisatie kan ik ze 100% aanbevelen. Veel ervaring hebben ze. Nou, ik ben ook al heel vaak met reizen van hen mee geweest. En met mij nog een heleboel andere mensen. Ze zijn op Ibiza. Ze zijn in Malaga dus. Ze gingen naar Havana, maar dat staat nu even on hold. Zodra dat weer kan, dan gaat dat zeker door. Dan heb je twee feesten. De Bizemortal in december. Dat is in Bizemortal een, ja, noemen ze special edition. Daar zijn allerlei workshops en er komen allerlei oud reizigers van hun ook. Dan heb je de Viva Cuba Bizemortal in maart. Dat is geweldig. Ze zijn met heel veel Cubanen. Het is echt een totaal Cubaans weekend. Dan is er een nieuwe reis. En die is van 30 maart tot 10 april. En dan gaan ze naar Suriname. En ja, daar kunnen slechts 30 mensen mee. Dus als je dat wil, moet je gauw boeken. Het is ook weer een dans en een reis. Ja, een reisreis, zoals je dat dan noemt. Het is een combi. Maar dansen wordt er zeker gedaan. En ik denk dat het een hele goede zet is om in Suriname ook zoiets te beginnen. Nou, dan gaat hij ook nog wel eens tussendoor weekenden naar Barcelona. En dan is er natuurlijk ook volgend jaar weer in mei Ibiza. Kijk op hun website, dance en dan 42.nl. En dan kan je alle informatie vinden. En ik kan je ze ten zeerste aanraden. Malaga.

mij is de reis naar Malaga ook nog niet helemaal vol. Dus als je snel bent, dan kan je de laatste plekken nog voor elkaar krijgen. Bemachtigen, wilde ik zeggen.

Ja, genieten van het leven. Dat is soms heel makkelijk en soms ook niet. Maar geld is daar toch wel een heel lekker makkelijk middel voor. Nou, en voordat ik een lokale artiest van, ik denk Bonaire, ga draaien, wil ik ook nog even wat zeggen over een dansreis in januari naar Curaçao. Dat is van 20 tot 28 januari. Erg leuke reis ook. Ik ga daar zelf aan mee. En ja, ook daar wordt gedanst en wordt van het eiland genoten. Dus dat is een beetje dezelfde combi. Er zijn dagelijks workshops en nou, er wordt natuurlijk het een en ander op het eiland bekeken. Curaçao is erg hot op het ogenblik. Het is, ja, het zijn veel Nederlanders, maar het lijkt me gewoon wel leuker om met zo'n reis mee te gaan. Ik heb natuurlijk op Curaçao gewoond. Maar toch ga ik met deze dansreis mee, want soms zie je toch weer andere dingen die je weer niet gezien hebt. En ik vind het fijn dat ik ook lekker gewoon 's morgens kan dansen. De volgende is dus een lokale artiest. Oké, en dan moet nog even de naam natuurlijk van die organisatie waar je die kan vinden. Dat is het Dance Travel Agency. Op die manier kan je hun vinden op internet. Dance Travel Agency. De volgende is van Semi Marten heet zij. Ik heb het nu maar toegestuurd gekregen van Wilbert. Wilbert is mijn maat, radiomaat, die nu op Bonaire zijn eigen programma heeft. Dus ik denk dat het een Bonaireaans is trouwens. Het is een beetje compa-achtig. Het is een beetje heel erg compa-achtig.

Facebook of op Spotify. De muziek, hoe men dat op de muziekplatform. Ze heet Semi Marten. En ik denk dat ze van Bonaire komt. Dit vind ik zo'n lekker nummer. Ik denk ooit een keer van Else gehad te hebben. Die falta esperar.

0: Ja, mooi nummer vind ik het. Als je net ingetuned hebt, of toevallig een poosje zit te luisteren, je luistert dus naar Caribisch Carousel. Dit is Radio Zon en Breugel en ik ben Marion Prado. Ik ben er elke maandag live. En ja, ik probeer een hele grote variatie muziek aan te bieden vanuit het wat we dan noemen salscircuit. De muzikanten die in het salscircuit bekend zijn, zijn net zo groot als de mensen uit de jazzwereld. Dus echt heel veel oude maestra's, natuurlijk ook uit Cuba en zo. En ik hoop dat er altijd wel iets van je galing bij zit als je zit te luisteren. De volgende weet ik echt niet waar ik die nou weer heb ontdekt, maar het is een nummer van Alexander Abreu en José Alberto. Even kijken, daar komt hij. Oh nee, dat was een andere José Alberto. Hij wordt die bril, dat is het waarom ik elke keer. Hij wordt elke.
1: Alexander Abreu.
0: Wat staat er nou? Rui Senor. Het is niet de José Alberto die we kennen.

nummer heb ik nog nooit gehoord. En die José Alberto, dat is dus, die wordt genoemd El Ruiseñor. Nog een nummer van die cd van Pablo Milanés, Amor y Salsa. En deze heet Martinal. Samen met Ismael Miranda.

Pablo Milanes, Amor y Salsa. Hele mooie, het zijn twee cd's trouwens, hele mooie cd's. Blijft er nog wel wat van draaien. We gaan eventjes naar Puerto Rico. Want die moet natuurlijk ook een beetje aan bod komen in de muziek. En dat

Ja, Ravi Lewits. Ik zag net twee boodschappen voorbij komen die wel interessant zijn. Dat is 23 oktober is Rolf Sanchez in de FNR. En 26 september is Mama Afrika in de FNR hier in Eindhoven. Of daar in Eindhoven, want ik ben natuurlijk nu in Zonnebreugel. Maar dat zouden wel eens twee hele leuke concerten kunnen worden. Ik heb van mijn vriendinnen gehoord dat Rolf Sanchez erg goed is op het ogenblik. Qua stem en zo ook. Dus de moeite waard. Waar zitten we? We zitten een kwartier voor het einde van het tweede uurtje. We gaan even kijken. Nu door naar een Cubaan weer. En dat is Conjunto Son 14. Ik ga hem even terugzetten.

voordat we er alweer door zijn, nog even een agendatip. Een van onze huis-dj's, DJ Nani, die draait op verschillende plekken. Ze draait komend weekend natuurlijk bij Skifit Salsa Sunday samen met DJ Marlon uit Tilburg. En een hele leuke workshop merengue. Dus daar zou ik zeker komen. Om 4 uur beginnen we. En dan is er Dansen voor Cuba. Dat is, even kijken welke dag, zaterdag 26 september in Kerkrade. Dan is ze gast-dj bij een van onze bachata-avonden. En ze draait ook nog 27 september op een zondag bij Elst, bij Soy Cuba. Dus als je haar wil horen draaien, dan kan je daar ergens terecht in van.

Ja, wat heb ik verder nog te zeggen? Eigenlijk niks meer. Altijd nog een heleboel, maar daar heb ik geen tijd meer voor. Het is nog 7 minuten. Ik ben te vinden op Facebook. Caribisch Carousel is ook te vinden op

Voor de rest denk ik bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het weer gezellig vonden. En ik hoop dat jullie de muziek ook weer fijn vonden. Ik ben er natuurlijk volgende week weer live. En nogmaals, als je terug wil luisteren, dan kan dat via Mixcloud of via Soundcloud.

postcode moet je even zoeken naar Caribisch Carousel. Ramfi, Eduardo, Fermin, bedankt voor je bijdrages. Ik zal het voortzetten de komende maanden. Heel veel succes met het produceren van de nummers. En voor de rest, iedereen die mij tips geeft, ben ik ook altijd heel blij mee. Daardoor kom ik toch weer in andere muziekcollecties terecht. En dat helpt aan de variatie van het programma. Ik denk dat ik alles gezegd heb. Tot volgende week. En ook een hele fijne week toegewenst.

0: overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfood. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dommershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regioprikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie...

0: en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
3: Radio
2: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend, non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHW Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehwinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's.

0: Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
7: en het laatste nieuws.
8: Radio
7: SNB
8: 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
8: Radio
7: SNB.
6: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag, maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder

0: verder ingerekend. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie. Extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. WRK.team.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
5: SNB
6: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
5: SNB.

nooit gedacht dit duo in een easy listening programma te kunnen draaien. Nou, dat was wel de moeite waard. Ariana Grande met Justin Bieber en Stuck With You. Geëdit door onze eigen Paul Verwaveren, dan weet je dat vast. Dennis van Aarsen, van Nederlandse afkomst. Strawberry.

Zo, wauw zeg. Die kan er wat van. Dennis van Aarsen en Strawberry Moon. Prachtig bij Dekkerradio Ijzeweeën. En dat hoor je alleen maar in dit programma van Paul van Waveren en Menno Dekker. Hier is Delize. Nu de trein is vertrokken.

geweldig om zo fantastisch te kunnen spelen. In Amerika doen ze dat, regelmatig. Maar er zijn ook veel meer easy listening stations dan in Nederland. Wij zijn een uitzondering. En Paul Verwaveren en Menno Dekker doen wekelijks hun best om er een prachtig programma van te maken. Greg Karuka, hoor je met Peter White en Deep Into You. We gaan eens luisteren naar een Nederlandstalige artieste, Margriet Eshuis en haar band. Go on back to Barbados.

Go on back to Barbados. Ik ben er nooit geweest, maar ik zou er graag naartoe gaan. Maar Griet Eshuis zong erover. En we gaan op weg naar het half uur met John Barry en zijn orkest. The Girl with the Sun in Her Hair.

Deel 2 van het uur Dekker Radio Easy is van start. Met Eva Simons na het half uur. En Blessing heet het. Het is geëdit door onze Paul van Waveren. Hij is waarschijnlijk oorspronkelijk veel langer, maar is heel mooi zo. Prachtig lied zeg, trouwens. Dekker Radio Easy met Ellen Clark gaan we verder. Uit Nederland, Don't Cry Daddy. MUZIEK

Afkomstig uit het jaar 1963. En ja hoor, ik heb goed geluisterd. En als jij het hebt gedaan ook, dan hoor je dat dit in stereo is opgenomen. In 1963 al. Toen begonnen ze daar al mee. Leuk is dat.

James Taylor, Don't Let Me Be Lonely Tonight. En we gaan naar Brazilië toe. En daar hebben we het Brazilian Tropical Orchestra met Carolina.

Grover Washington Jr. heet deze saxofonist. En Wine Light is al een tijdje geleden gemaakt. Maar het is nog steeds de moeite waard om te beluisteren, toch? We gaan naar Harry Nilsson luisteren. Dat is filmmuziek. Everybody's Talking, zingt hij.

Eva de Roveren was dat. Fantastisch, toch? En ik ga afscheid nemen. Ja, want het uurtje is alweer voorbij. Rogier van Otterlo sluit dit uur af met zijn orkest Shiny Stocking. Tot de volgende keer.

0: 101.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyad afgeschoten. En heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare

0: persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Dekker Radio. Menno Dekker. Met E.

aparte start van Dekker Radio Easy dit uur. Met Wim Hogekamp en dat prachtige lied met Moeder is wat suffig. En de studiogroep Telestar en In the Mood. Bij Dekker Radio Easy hebben we nu Magic Mumble Jumble. En dan heet het Chasing.

Easy Listening bij Dekker Radio. En de Beatles horen daar ook bij met Here Comes the Sun. En dacht je van de Rolling Stones. Zou dat kunnen? Denk het wel, hè? As Tears Go By. En daarna het Moonlight Orchestra. Met Tiri Tombolina.

hitte van Bram Vermeulen. Zo waar als dit is. Pauline uit 1980. En ik denk dat er niet veel veranderd is wat dat betreft. Back Radio Easy. We gaan even vrolijker verder met The Lovely Day. Hier is Bill Withers.

Bill Withers en Lovely Day uit de jaren 70. Dekker Radio Easy gaat even op weg naar de bodem van het uur. Dat doen we instrumentaal met Grover Washington Jr. Vine Light is de titel. Tot zo!

geen slecht begin, hè? Van deel 2 van dit uur Tech Radio Easy. We begonnen met champagne en caviar. Nou, ik ken slechtere begins. Ja, Astrid Gilberto hoorde je met Ron Last. We gaan eens eventjes kijken in België eigenlijk. Adamo. En hij zegt, het is mijn leven.

is nog niet te laat. Je luistert naar Dek Radio Easy en de Fat Eddie Band Project van een paar jaartjes geleden. En die draaiden we bij Dek Radio Easy. Deze meneer draai ik altijd in de zomer. Op zo'n hete dag. Maar dat is het nu niet. Het sfeertje is er wel. Bobby Goldsboro. Uit 1973. Een grote hit voor hem. De titel is Summer, the first time.

Mooi hè, in het Italiaans. Ma che bello questo amore. En dat was Eros Ramazzotti bij Decca Radio Easy. En deze dame komt min of meer uit Nederland. Veelowski. Ooit was ze eens te gast in een programma van mij. Hier bij Decca Radio. Aardige dame. Onderweg.

Net verschenen en voor de eerste keer te horen bij Dekker Radio Easy. Paria en I Do. Ik moet een beetje opschieten hoor, want we gaan alweer richting het hele uur. En ik heb de Brothers Johnson nog voor je bewaard. Ik neem vast afscheid. Tot de volgende keer maar weer. All About The Heaven. Je hoort het allemaal van de Brothers Johnson. Tot de volgende keer. Nee.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.

bannacci.com. bannacci.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

0: Zo, een hele goeie morgen. En daar ben ik weer. Met het programma Een Goedemorgen met Peter. Je kan weer 2 uur lang luisteren. Naar muziek uit de jaren 60. 1970. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat ga ik je allemaal besparen. We zijn er tenslotte om muziek te draaien. Ik heb een hele leuke om te starten. En dat is er een van Shirley Bassey.
1: Goedemorgen.

En ik nam je mee naar het jaar 1975. Ja, en jij kent het wel, hè? Muziek van de Bee Gees. New Kid in Town. De Eagles. Goedemorgen.

Dolly Parton. Dat was toen een hit. Afkomstig uit het jaar 1980, 9 to 5. Er zijn heel veel liefhebbers van André Hazes. Daarom ga ik er eentje voor je draaien. Kan je even lekker meezingen? Een beetje verliefd.

0: En dat uit 1977. Dat is een tijd terug, zeg. Zo, heb je een beetje meegezongen? André Haas is een beetje verliefd.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
2: Peter Wilkens.

Een lekkere dansplaat. Shakira. Ja, en de titel is makkelijk hoor. Die kan je makkelijk onthouden. Wakker, wakker, wakker. Ja. En nu zich deze dag.

golden hit, letterlijk en figuurlijk. Tom Jones, Fall in Love. Heb je net ingeschakeld? Kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Hè? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En dat bij het station, waar heel veel muziek in zit. Dag in, dag uit, en dat allemaal speciaal voor jou.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB.
6: Hallo, daar zijn we weer.
7: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens.

Ik zou zeggen, kom erbij, tweede uur is alweer gestart. Ja, I feel lonely. Nou, ik ben niet alleen, want ik heb jou daar aan de andere kant. Gezellig, toch? Eens even kijken. Wat gaan we doen? Heel veel in ieder geval.

En je hoort het, we draaien van alles wat, als het maar gezellig is. Net zoals de volgende plaat, John Travolta, Olivia Newton-John. En wat zingen ze eigenlijk?

Een lekker gauwouwe van Greenfield & Cook. Only Lies. En dat kan allemaal hier. Kan allemaal. Net zoals de volgende plaat. Los del Rio. De Macarena. En heb je net ingeschakeld? Kom er gewoon gezellig bij, zou ik zeggen. Je luistert naar het station waar heel veel muziek in zit. Dag in, dag uit. En dat allemaal speciaal

0: Los del Grillo.
1: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría.
0: Y Macarena.
1: Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
0: Ja, deze plaat doet het trouwens altijd heel goed op een feestje, hoor. Ja, vooral als men een slokje op hebt, hè. Dan gaat het goed, hoor. Net als de

This is my life. Ik mag wel zeggen, een veelgedraaide plaat trouwens van Julie Bessie. Ja, ja. En in 1979 kwam ze met deze plaat de top 40 binnen. Kun je nagaan, dat is al een tijd terug hoor. De Shuffles. En voor jou gaan ze zingen...

Wat hadden ze trouwens veel hits, hè? Dancing Queen, enzovoort, enzovoort. En het draaide voor jou Waterloo. Zo, dat rammelt erin, zo te horen. Tim Immers. Liever

was dat een hele grote hit van James Blunt voor jou. Wat wil je nog meer? Misschien de Spinners, de Detroit Spinners. Ja, je luistert naar het programma. Een goedemorgen met Peter. En dat ben ik nog steeds.

0: за це.
1: Zij weet het.
0: Nou, zij weet het. Ik draaide voor jou de studioversie.
2: Je hebt namelijk ook nog een live versie.
0: Ja. Dus je kan kiezen. Nou, deze heb ik dus uitgekozen. Ja.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Wiebe Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
0: SNB
9: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen, buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Zo, dat was het begin. Uit de live LP van de Dire Straits. De LP heet Alchemy, dubbel LP. Uit 1984. We draaiden de Sultan of Swings live. Voor Ad Otten. Het was een van zijn lievelingsplaten. En dat hoort bij een van die sterren daar hoog in de hemel. Als ik deze plaat hoor, zal ik voortaan altijd aan hem denken.

Zondagmorgen, Hollywood Swinging. Nog één weekje. En dan is hier de Hollywood Laser Revival. We gaan zo meteen de blad draaien na deze. Deze is trouwens voor Pierke uit Spanje.

De plaat die we zo gaan draaien is uit het jaar 1982. Dat is het jaar ook van de Hollywood Laser. I feel love.

Aanstaande zondag, aanstaande zondag. Jazeker, gaat hij komen in de Hollywood Laser Show deze Donna Summer. Ah, 1976. Marvin Gaye.

Heerlijke plaat. 1976, dat is heel lang geleden. Uit de Chicago tijd. We gaan er nu een draaien voor Leo Valk uit Melbourne. Down Under. The real thing. Can you feel the force?

Als dit soort platen draait in Hollywood Swinging, dan kom ik toch wel in de sfeer van de revival. Ook uit de beginperiode van de Hollywood. 1979. Dan Hart Band en Lolita Holloway. Hier is Relight My Fire.

Buongiorno amici italiani della gelateria Ferrari! Iedere zondag staan ze te builen voor het lekkerste ijs van de wereld. Voor al die zaken van Toscana. Die schitterende ijssalons. De ijsmakers bij Ferrari. En het seizoen begint langzaam af te lopen. Maar ze hebben het weer voor elkaar gekregen. Heel de zomer lang. Al die lekkere ijssoorten. En als ze ijs staan te draaien, dan moet Hollywood Swinging erbij zijn. Veel plezier jongens en meisjes en mannen en vrouwen. Deze is voor jullie. Love is in you.

0: SNB. Radio SNB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met twee vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen. Maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars, hè, binnen, buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

1974. Wat hebben die veel gedraaid in de Chivago, deze plaat. En dan gingen de mensen, toen de tijd heette dat, zwemmen. Een soort reddingszwemmen was het. Er zijn wat van die platen die zijn bijgebleven al door de jaren heen. En dit was ook zo'n eentje van Minnie Riperton.

Nog een klein weekje wachten en dan is het zover op zondag 27 september. Vanaf 14 uur in de club. Oude plek waar de Hollywood is begonnen. En dankjewel voor al die lieve reacties op die openingsfoto. En zo meteen gaan we ook nog een plaat draaien uit die periode. Van de American Gypsy. Zeer populair toen de tijd in Hollywood.

tweede plaat die we zo meteen draaien, Hollywood Swinging. Hollywood Swinging. Dit is weer van Earth, Wind & Fire. Voor alle sterren die boven staan te stralen. Er zullen er ook vast van jou bij zijn. Voor mij in ieder geval best een paar. Earth, Wind & Fire heeft er een nummer over geschreven. We gaan draaien voor jullie. Star.

muziek waar je altijd blij van wordt. Earth, Wind & Fire. Ze maakten niet alleen mooie muziek, maar ze hadden ook fantastische hoe ze die zelfs kunt hangen in je woonkamer. Gewoon inlijsten. Earth, Wind & Fire. We hadden het over American Gypsy. Zij stonden op die openingsavond, 14 en 15 september was dat, in de Hollywood in Eindhoven. En ze waren toen al verbaasd dat ik die plaat al had op 12 inch. I'm okay, you're okay, we're

Maar ze waren ook nog verbaasd over hoe enthousiast het publiek van de Hollywood was tijdens hun optreden daar in de Dommestraat 7 in Eindhoven. Maar zo was dat met ieder optreden. Al die Amerikaanse artiesten die we op het podium hadden, keken hun ogen uit. Hadden het al nooit verwacht van zo'n klein kikkerlandje als Nederland. Bellissima. Voor onze Fini. Een van haar lievelingsplaten deze. Ah, bellissima. Ah, bellissima. En hier lusten ze bij de Ferrari ijsfabriek ook wel ijs van deze plaat. Ritmo de la noche.

Laat je meevoeren, begeleiden op het ritme van de Noche de Nacht. De SOS Band. En de titel is eigenlijk een mooie boodschap. Als iedereen dat zou doen, zou de wereld er anders uitzien. Just be good.

Terug naar het openingsjaar van Hollywood in 1978. Toen scoorde hij met deze platenwereld dit González. Heaven, stop dancing yet.

Hij was er in 1978. We draaien nu in de Hollywood swinging lijst. En je wordt er nog steeds vrolijk van. Haven't stopped dancing yet. Saturday Night Fever. Het was een van de beste optredens die we ooit gehad hebben in de Hollywood. Optreden van de Tramps. Disco!

Hollywood Swing op deze vroege zondagmorgen nog steeds. Van de Tramps uit 1978 naar Hannah Jones 1991.

wens je nog een mooie zondag toe. En je kunt nog kaarten kopen. Kijk op de site van de club voor aanstaande zondag. 27 september. Vanaf 14 uur, 2 uur in de middag.

0: De grootste Oekraïense droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïense president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïense strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 3:45 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
4: Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

0: ja, altijd lekker. El Giro en The Roof Garden uit 1982. De aftrapper van vandaag. Het is zondag 20 september. Het is 9 minuten over 12. En dit zijn de S&B Classics. Met vandaag een hele, hele, hele speciale gast in de studio. Mijn broertje uit Noorwegen.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij is een keer in Nederland. En ik denk, weet je, nou is het leuk om een keer een uitzending met Frans te doen. Want ja, ik heb het er altijd over. En we roepen altijd dingen in de uitzending over jou. Maar niemand kent jou. Ja. Dus nou kunnen de mensen op de stream kunnen het horen. Maar op YouTube kunnen ze jou ook zien.
1: Oei, oei.
0: Ja. Ik weet niet wat best is, maar dat laat ik even
1: Ja, mee. Dat weet ik ook niet. Ja.
0: Maar vandaag zijn we een uurtje, ja, bijna een uurtje met z'n tweeën in de lucht. Ik zie dat het thuisfront in Noorwegen al ingeschakeld is.
1: Ja,
0: ja. Nou, hartstikke leuk. Ja, doe ze maar allemaal de groet even.
1: Ja, Annabel, Max, Kasper, Gabriel en de kleine Troy. En dan mijn dochter Suzanne.
0: Ja, ja, dat hoort er allemaal bij. Ja, hartstikke leuk.
1: Ah, ik zal er Jens ook nog wel bij.
0: Ja, oh ja, dat is de man of vriend. Ja, zijn die getrouwd, hè?
1: Nee,

0: Ja, ik had hem even niet aan kunnen kondigen, omdat we over andere dingen aan het praten waren. Zeg maar. Ja, maar je moet wel in de microfoon praten, anders hoor je jou niet. Hè? Ja, je bent gewend om iemand aan te kijken als je tegen praat, maar in de uitzending kijk je gewoon recht naar voren. Want anders hoort niemand jou, hè?
1: Ja, nee, want we zien elkaar niet zoveel.
0: Dus daar moeten we van profiteren. Hey, de Brothers Johnson, Stomp uit 1980. We draaiden de 12 inch. En we hebben nog 1 of 2, 3, nog een stuk of 3, 4 12 inch hebben we er staan in de uitzending. Maar eerst gaan we een heel speciaal nummer draaien. Voor de mensen die vroeger al naar Hollywood gingen, die kennen dit nummer heel goed. Want dit is het enige nummer wat ik me kan herinneren dat Piet Frooy mee heeft gezongen. Ik moet Piet nog steeds vragen om een keer een origineel van de meegezongen versie te krijgen.
1: Oei, oei.
0: Ja, maar dat gaan we nog een keer regelen. Ja. En dan gaan we hem ook uitzenden.

0: Ja, we moeten wel even de tijd in de gaten houden. Want ja, door altijd gezellige bijklansen missen we bijna het eind van het nummer. Red Light Spells Danger, Billy Ocean, 1977. Ja, dat is een heel mooi nummer. En de volgende is natuurlijk ook een heel mooi nummer. Dat is de bekende slaapkamermuziek.
1: Oh ja.
0: Deze man heeft de meeste geboortes op zijn geweten, wereldwijd.
1: Ja, ik geloof dat ik daar mijn eigen bij aansluit. Ja.
0: Hoeveel van de twee? Misschien wel alle twee.
1: Misschien, dat zou goed kunnen. Ja. Hij heeft meerdere nummers gemaakt.
0: Ja.
1: Die het goed doen.
0: Ja. Barry White, Let the Music Play, 1976.

0: Barry White, Let the Music Play, 1976. We gaan naar de 80's. We gaan een lekker stukje synthpop uit België draaien. Ja, dit nummer, ik denk dat ik de enige in heel Nederland ben die dit nummer draait op de radio, hoor. Want deze kom je echt helemaal nergens tegen.
1: Oké.
0: En misschien terecht, maar ik vind het een heel lekker plaatje. De twee Belgen, Lena, ik draai de clubmix uit 1985.

0: als je nou zelf nummers hebt, die ja, een beetje bijzondere nummers, net als deze, zeg maar. En wat we dadelijk gaan draaien, Italo. Dan kun je die gewoon aan mij doorgeven. Dan ga ik hem opsnorren. En dan gaan we die in de uitzending gaan we die draaien. Dus ik vind het altijd wel leuk van die hele bijzondere nummers die nergens meer gedraaid worden, om die op te pikken. Maar het moet wel een beetje passen in wat we doen hier natuurlijk. Ja, een beetje disco, synthpop, Italo, dat soort dingetjes.
1: Ja, dat bedoel ik. Ik heb jou eens ooit een lijst gestuurd met allemaal. Toen had je nog een freak-kabinet had je nog, of zoiets.
0: Ja, nee, de rariteitenkabinet.
1: Rariteiten, ja.
0: Dat wil ik wel weer gaan doen. Want ik heb wel weer een paar nummers gevonden die daar heel erg in pasten. Dus dan gaan we. Nou, weet je wat, volgende week ga ik het rariteitenkabinet weer gebruiken.
1: Oké, okay, ja.
0: Ik heb wel een heel leuk nummer die daar meteen in kan.
1: Hey, nou, ik heb jou toen een hele lijst gestuurd met allemaal rare muziek.
0: Ja, en, dus ja ik, maar het moet wel het mag schuren, maar het moet er wel een klein beetje bij passen. Hey, Chef Van Oekel en zo, dat gaan we niet draaien.
1: Nee.
0: Maar die
1: nee,
0: komt eigenlijk wel even voorbij, Chef.
1: Oh, maar, ja. Nee, daar hou ik zelf helemaal niet van. Maar ik heb in Engeland, zijn we toen in de jaren 70 ben ik in Engeland geweest. En toen hebben we daar Splotch Sennessens about.
0: Met ik heb er van gehoord, ja.
1: Two pints of lager en a bag of crisps.
0: Oh, ja.
1: Oh, man,
0: ja, dat past niet. Oh, nee, die past echt niet. Nee. Nee, het moet wel een beetje disco. Het moet wel een beetje muziek om op de dansen zijn. Zeg maar. Ja, daar probeer ik altijd een beetje erin te houden. Hey, Steve Allen, Letter from My Heart. De eerste in die Italo-reeks.

0: Steve Allen. Altijd lekker om te draaien.
1: Ja, lekker harmonieusje.
0: The Letter from My Heart. De liefdesbrief. Die hebben we vroeger denk ik allemaal geschreven. Maar ik ben er ooit nog mee geconfronteerd. Vroeger had je de popfoto. Die kent iedereen denk ik wel. Ja. En de hitkrant had je. Maar de popfoto, daar kon je penvriendinnen, of tenminste vriendjes of vriendinnen, kon je daar ontmoeten. En ik heb ooit een brief geschreven, toen was ik 15 jaar, een brief geschreven naar een, hoe heette ze nou ook weer, die woonde in Wemeldingen, een dame, en die had gewoon geschreven en die reageerde terug en een paar brieven op en neer geschreven, toen zijn we elkaar verloren. En op een gegeven moment hadden we, hoe heette dat, dat platform ook alweer hier voor Facebook van Nederland was daar, ik weet niet hoe het heette.
2: Hives.
0: Oh ja, Hives was dat, ja. En daar kwam ik haar tegen. Dus ik haar een berichtje gestuurd. En was het leuk. Ik heb ze nog ergens op mijn pc staan. Zij had die brieven nog bewaard. Nou, en die stuurde ze mij terug. Nou. Ik schaamde me kapot. Nee, mijn god. Wat kan de mens schrijven, hè? Maar goed, het is wel leuk om mee te maken.
1: Ja. Dan weet je ook meteen maar voor een onzin dat ik geschreven
0: heb. Ja. Dat was wel heel erg leuk. Ja. Het was leuk dat zij die brieven bewaard had en mij nog kende. Dus heel erg leuk. Hey, we gaan de tweede en de laatste in dit Italo-blokje draaien. Deze draai ik ook al vaker. Fotonovella. En hij is uit 1984 en gezongen door Ivan. En jij gaat het nou voor de kleinkinderen even in het Noors doen, begreep
1: ik. Ga ik proberen. Fotovella, fra Ivan. Och de er voor Barnabarn in Norge. Och, wel die gui.
0: Ik weet bij god niet wat je gezegd hebt, maar het zal allemaal wel kloppen.
1: Ik zal het eigenlijk al vertalen.

0: Ja, er waren twee heerlijke nummers uit Italo. Ja, Italo, voor de mensen die kennen, zijn periode is een beetje 83 tot 87 in Nederland heel populair geweest. Het bestaat nog steeds, maar het is een beetje naar de achtergrond verdreven.
1: Maar ja, in het begin snapte ik het niet helemaal, maar je hebt het leuk uitgelegd.
0: Ja, dus, ja, maar je kunt ook eens op Wikipedia kijken. Een type als Italo in, dan kun je het hele verhaal lezen waar het vandaan komt en hoe het ontstaan is. En ja, dus gewoon een hele leuke, vrolijke periode van muziek. Ja.
2: Ladies and gentlemen, hier van Oekels Discohoek presents Donna Summer. Begint u maar!
0: Ja, hij blijft leuk, hè?
1: Ja.
0: Chef van Oekel, Dolph Brouwers alias Chef van Oekel. Ja. Blijft altijd leuk. Ja, die heeft er zelf voor gezorgd dat Donna Summer in Nederland bekend werd, hè? Haar eerste plaat in Nederland, die werd bij de discohoek van Chef van Oekel. Daar is deze aankondiging van.
1: Oké, dat wist ik niet. Daar ben ik eigenlijk veel meer mee bezig geweest dan ik.
0: YouTube of Wikipedia, dat staat allemaal.
1: Ja, nee, maar daar ben ik veel meer mee bezig geweest met disco en dergelijke. Ik zat meer in de rockhoek.

0: ja, alles wat Donna Summer aanraakte, dat was goud. Ik heb maar een paar nummers van haar die ik minder mooi vind. Maar over het algemeen is eigenlijk alles goed wat zij gemaakt heeft. Die kun je eigenlijk altijd draaien. The State of Independence van Donna Summer uit 1982. We gaan terug naar 1980 en dat doen we voor jouw kleinkinderen.
1: Ja,
0: want die zijn helemaal gek van...
1: Ja, die hebben die film gezien en... waar dat in één keer vandaan komt, dat weet ik ook niet. Maar die zeggen van, we willen die film van Michael Jackson die willen we zien. En dus ik heb hem illegaal gestreamd.
0: Okay.
1: En hebben we gekeken. Ja. Nou, speciaal voor Dokke, Barnebaan, wist ik, Heure dan ook. Heere Michael Jackson, I can feel it.
0: Ja, ken je feel it van de Jacksons? Het hele ensemble staat eromheen. Maar ja, Michael is nu de leadzanger. En deze uit 1980. Speciaal voor de kleinkinderen in Noorwegen.

0: Ja, de Jacksons. Can you feel it? 1980. Speciaal voor de kleinkinderen in Noorwegen.
1: Ja, heerlijk. Ja. Is af naar dokken. We missen jullie. Maar ja, nog één weekje. De eind uurke. Oh, dan er weer te bakken.
0: We gaan weer lekker disco draaien. Een van de meest bizarre nummers vond ik in die tijd. Toen dit nummer uitkwam, dacht ik van Jezus Christus, man. Wat is dit nou voor een nummer? En dan ook de naam van de artiest, Joe Batan. Ik denk, waar staat er voor een vent? Dat blijkt Amerikaan te zijn.
1: Okay.
0: Vroeger dacht ik altijd een Nederlander was.

0: Ja, Joe Bataan, Rappo Clappo. De 12-inch versie uit 1980.
1: Ja.
0: We gaan naar het laatste nummer toe. Het is weer voorbij gevlogen.
1: Dat gaat echt hartstikke snel.
0: Ja, dat gaat heel snel. Maar we gaan met een heel speciaal nummer gaan we eruit. Ik weet niet, hou je ervan?
1: Kraftwerk,
0: ja.
1: Ja,
0: het is heel bijzonder. Ik heb ze live gezien in het Evion hier in Eindhoven. En het is hele bijzondere muziek. Het zijn vier mannen die staan heel statisch achter een desk met synthesizers. En eigenlijk gebeurt er niks. En toch is het heel erg indrukwekkend wat ze doen.
1: Oké.
0: Ja, goed. De muziek is tijdloos.
1: Ja.
0: Ja, dan lullen we weer door het begin van het nummer heen.
1: Maar goed. Dat is het laatste nummer.
0: Dat is vandaag. Ja. 1987, de model. Frans, volgende week ben je er niet meer bij. Hè? Dus dan, dan ben ik waarschijnlijk zelf niet live bij.
1: Nee, want dan moet ik ook een marathon in Tilburg.
0: Ja, maar ik ga wel een programma opnemen. Dus volgende week, zondag om 12 uur, ben ik er in ieder geval weer. En ik zeg iedereen een hele fijne.
1: Kom ik wel mee opname maken.
0: Oké, dat moet even kijken. Ja, ik weet niet wanneer ik het ga doen, maar dat bespreken we zo nog wel even.
1: Ja, dat is goed.
0: Tot volgende week.
1: Houdoe.
0: Hadebra.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder

0: kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hanen stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hanen zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hanen zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
2: SNB.

Snow Patrol en Shut Your Eyes uit ons basisjaar. Mag ik zeggen een zeer goed dag. Dit is de bouwval weer. Twee uur lang ben ik bij hier op de radio, zo gezegd. Twee uur lang gaan we terug in de tijd. Twee uur lang gaan we kijken naar hitjes en wat informatie over een bepaald jaar in de geschiedenis. We gaan terug naar een jaar dat we gaan kijken naar Nederland. We gaan naar België. We gaan even kijken wat er zit. Wat met banken is er wat.

aan de hand dit jaar. En nog veel en veel meer. Ook waren er dit jaar hits te bewonderen. Nou, eens kijken in de non-commerciële lijst, zo gezegd, de publieke lijst. Wat stond daar in de top 100 over het jaar op nummer 10 tot en met 1? Op nummer 10 stond daar Fascination van Alphabeat. En 9 was voor 4 Minutes to Save the World van Madonna, Justin Timberlake en Timbaland. Dan All Summer Long van Kid Rock op nummer 8. En 7 was voor Father and Friends van Alan Clark. American Boy, Estelle samen met Kanye West op nummer 6. En 5 was voor Coldplay, La Vida, La Vida. Vida, La Vida. Ja, moet goed zeggen. Duffy dan met Mercy op nummer 4 dat jaar. En Sweet About Me van Gabrielle Climie op nummer 3. 2 was voor Valerie. Mark Ronson samen met Amy Winehouse. En op nummer 1 in ons basisjaar voor vandaag, zo gezegd. We zitten in 2008 en op nummer 1 was het Amy MacDonald en This Is The Life. Nou, die gaan we straks misschien nog een keer horen. Maar eerst even deze hele mooie van Milo en IO Technology. She work the girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her? Crazy faces.

Christian, die in 1975 een hele grote, hit met dit nummer had. Ja, probeer een paar woordjes over te slaan, moet ik niet doen. We zijn met je bezig met 2008, het basisjaar voor de komende twee uur. Het jaar dat de kredietcrisis was. Het Amerikaanse congres die neemt het plan Paulson aan. Dat is een grote ingreep in de Amerikaanse economie. En dat is een beetje de grootste ingreep sinds, voor de mensen die het weten, de New Deal ooit is ontstaan in Amerika. Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De TU wil de student die de nazi-groet bracht voorlopig niet meer zien op het terrein. Het is volgens de universiteit een tijdelijke maatregel tot ze met elkaar hebben gesproken. Dan wordt ook besloten wat er verder gebeurt. De jongen maakte het gebaar woensdag tijdens een college, wat voor veel onrust zorgde. Mensen die het hebben gezien kunnen professionele hulp krijgen. Er is ook extra beveiliging. De gemeenteraad van Waalre wil geen 700 huizen langs de A2 hebben. En ook een grote woontoren is niet gewenst. De huizen die er moeten komen horen bij de ontwikkeling van de high-tech campus. Maar omdat het tegen Waalre aankomt, moet het van de gemeenteraad bij het dorpse karakter passen. En daarvoor vinden ze 400 huizen meer dan genoeg. De high-tech campus gaat er naar kijken. De 18-jarige Amin gaat van Amsterdam naar Nuenen rennen om geld op te halen voor onderzoek naar Alzheimer. De ziekte werd een tijdje terug ontdekt bij zijn oma, met wie hij een sterke band heeft. Daarom wilde hij iets voor haar doen. De afstand van bijna 130 kilometer wil hij in 2 dagen afleggen. Updates komen ook op Instagram, waar te zien is dat er al meer dan 2000 euro is opgehaald. PSV'ers Lutscharel Geertruida en Ruben van Bommel zijn door bondscoach Xabi opgeroepen voor het Nederlands elftal. PSV-coach Peter Bos is daar blij mee, maar vindt het wel jammer dat naar spelers die er dit keer niet bij zitten niets is gecommuniceerd. Daarmee doelt hij op Guus Til, die op het WK nog voor Oranje heeft gespeeld. Hij moest via de media horen dat hij er niet bij zit. En de wereldberoemde tv-dierenarts Dr. Pol komt naar Best. Hij is te gast op het Animal Event op AquaBest. Daar komt hij vertellen over zijn carrière en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Na zijn studie diergeneeskunde verhuisde Pol naar Amerika. Wat hij allemaal meemaakte in zijn praktijk was 13 jaar lang te zien bij National Geographic. Het optreden van Dr. Pol in Best is op vrijdag 2 oktober. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

De dames Bewitch in 1998 waren ze werelds in Engeland. En een heel klein beetje hier aan de andere kant van het kanaal, zo gezegd. En ze brachten dus één of twee van die plaatjes uit. En dit was één van die nummers die het een beetje deed in de Nederlandse hitsparades in 1998. En nu dan terug naar het jaar 81. Ja. En dat doen we met High Glass en You're Never Know.

0: is niet meer.
1: Oké.
0: Okay. Kan er ook niks aan doen. Amy Winehouse. And you know, I'm no good. En komt allemaal uit ons basisjaar 2008. En laten we eens gaan kijken wat er allemaal meer is gebeurd in 2008. De Nederlandse tak van Fortis wordt volledig genationaliseerd en overgenomen door de Nederlandse staat in 2008. En ook een grote brand in winkelcentrum Waterland in Spijkenisse was dat jaar. PNB Paribas die neemt 75% van de aandelen van Fortis België over. En zo'n beetje 100% van Fortis Insurance. Dan de vuurtoren van de Maasvlakte. Die wordt gedoofd en wordt niet meer aangezet in 2008. Of na 2008, hoe je het wilt hebben. En dan de heer Marty Alsanari. Hij krijgt de Nobelprijs voor de vrede. En als je denkt, wie is dat? Nou, voormalig president van Finland en VN-diplomaat. Dan de extreemrechtse politicus Jörg Haider. Die komt om bij een verkeersongeval nadat hij met dichte mist met hoge snelheid over de kop is geslagen met zijn dienstauto. En over ongelukken gesproken, de RTL-presentator Ernst Paul Hasselbach die komt ook om. Samen met een Belgische vrouwelijke collega komt hij om bij een verkeersongeval tijdens tv-opnames in Noorwegen. Dat gebeurde er allemaal in 2008. En nu weer een hele

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: We verbouwen je radio.

Lollipop, ja, dat wou ik net zeggen. De eerste single Grace Kelly van deze man. Mika, die kwam van het debuutalbum Cartoon in Motion in 2007. En veroorzaakte een hype rond deze zanger. Het zijn een beetje van dit soort vrolijke upbeat nummers die hij maakt. En ja, het is ook zoals met deze Lollipop. Vermakelijk, vrolijk en jolijt ten top. Zullen we maar zeggen. Je luistert naar De Bouwval. We hebben nog iets meer dan een uurtje te gaan met het programma. En we hebben het met je over 2008. Het jaar waarin onder andere de bankencrisis was. Ja, de bank IceSave, een onderdeel van de IJslandse bank, de Landensbank, gaat failliet. Ruim 120.000 spaarders kunnen niet meer bij hun spaargeld. Ook een aantal gemeentes en andere instellingen die daar geld hadden staan en dachten daar grote winsten mee te behalen, kregen eigenlijk hele grote verliezen op hun rekening te staan. Maar ja, dat was 2008. Kan nog altijd wel gebeuren, maar nu gaan we terug naar het jaar. En dan moet ik even goed kijken. 1973. Dat doen we met de Temptations, een van hun grote hits uit de 70e jaren. Dit is Papa Was a Rolling Stone.

Ja, ja, wat zal ik zeggen? Als je niet oplet, dan gebeurt dit. Ik wou nog net zeggen van het zit er een beetje op voor het uur. En we zijn zo weer terug en dat soort dingen. Draai ik mijn eigen om, is hij in één keer afgelopen, die plaat. Ja, wat zal ik erop zeggen? Tot het volgende uur dan maar. Tot zo.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de 2 personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. De 2 zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. 3 Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. Vorig jaar kwam de man in beeld en na een jaar onderzoek is besloten een rechtszaak tegen hem aan te spannen. De zaak kwam in het voorjaar van 2024 aan het rollen, toen verschillende vrouwen uit de politiek, sport, leden van het Koninklijk Huis en presentatoren in misleidende video's opdoken. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft, niet het vliegtuig mee mocht innemen. De minister leidt aan clusterhoofdpijn en de medische zuurstof helpt haar tegen de heftige hoofdpijn. Vanaf dinsdag vindt in New York de algemene vergadering plaats. Premier Rob Jetten zal...

0: Noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: John en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

zal niet hoeven vertellen hoe het plaatje heet. No Air, Jordy Sparks en Chris Brown uit ons basisjaar 2008. Terug in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het met je over 2008 alweer. Ja, ja. En in het eerste uur hebben we gekeken naar de hitlijsten. De hitlijst in ieder geval van de publieke omroep. En laten we nu eens gaan kijken hoe die hitlijst eruit ziet als we dan de commerciële ernaast leggen. Daar stond op nummer 10 dus op de top 100 van het jaar 2008. En daar dan de top 10 van gaan we eens even voor je bekijken. Op nummer 10, Infinity 2008 Guru Joss. 9 was voor Alphabeat en Fascination. Dan 8, dat was All Summer Long van Kid Rock. Dan 7, Blending Love, Louina Lewis. En 6 was voor Bubbly van Colby Collette. 5, Father and Friends, Alan Clark. En 4, Valerie Mark Ronson featuring Amy Winehouse. Dan Sweet About Me van Gabrielle Climie op nummer 3. En 2 was voor Viva La Vida van Coldplay in 2008. En ook hier stond op nummer 1 in deze top 10 van de top 100 over 2008. This is the life, Amy MacDonald. En straks zal er nog wel een plaatje, denk ik, gaan draaien van Amy MacDonald. Alhoewel, ik denk niet deze. Nee, ik gewoon. Ze had in dat jaar wel meer hele mooie plaatjes. Laten we er daar eentje van uitkiezen. En die je straks even ten gehore brengen. Maar eerst even deze van Bluff. Ook uit 2008. Dit is Alles is Liefde.

achter de piano zitten wachten. Even kijken, doet hij het nog? Ja. Ah, hij doet het nog. 1967, daar komt het uit. The Beatles and the Magical Mystery Tour. That's gonna take you away. En wij gaan je meenemen naar ons basisjaar 2008 op het vliegveld Tempelhof in Berlijn. Is de laatste vlucht die wordt daar uitgevoerd. Het vliegtuig wordt daarna definitief gesloten in 2008. En er blijft dus nog maar één groot vliegveld over daar bij Berlijn. En dan bij Borgenharen, daar wordt begonnen met het Grens-Maas-project, waarin België en Nederland ieder aan hun eigen kant het stroomgebied van de Maas verder verbreedt en verdiept. En het kader van de ruimte scheppen voor natuurlijke overstromingsgebieden die we tegenwoordig hard nodig hebben.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Het was 2016 toen dit een hele grote hit was voor Dua Lipa. En het was een van die platen die haar gelijk op de landkaart van de hitparades heeft geplaatst. Nu terug naar 1980 en dat doen we met de Selectors en On My Radio.

En nog een keer, ja. Don't Stop, ja. Dat was ook gelijk de titel van deze plaat uit 1980. Het, volgens mij werd het niet zo'n grote hit, maar was het wel even leuk om er weer even naar te luisteren in dit radioprogramma. We gaan het met je hebben, of eigenlijk, we hebben het een beetje over 2008. Het jaar waarin Barack Obama wint de VS-verkiezingen en wordt dus president van de Verenigde Staten het jaar erop. In Malmö, daar wordt de sport- en evenementenhal Malmö Arena geopend. En de Russische journalist Michael Betrov die wordt aangevallen en zwaar mishandeld, waardoor hij invalide wordt. Dit allemaal is het gevolg van intimidaties wegen zijn kritiek op de aanleg van een snelweg door een bosgebied in Rusland. Ook in 2008 was het Domino Day een beetje aan het eind van het jaar. Het werd gehouden in Leeuwarden. Hier werd een nieuw wereldrecord werd daar gevestigd van 4.345.027 omgevallen stenen. Ja. Dan het Eurovisie Songfestival en dan wel de junior editie daarvan. In 2008 werd die gehouden in Limassol in Cyprus. De winnaars waren dat jaar Berzaski uit Georgië moet ik zeggen. Met hun liedje Bzzz. Ze hebben gewonnen met zo'n 154 punten toen. Het was trouwens de eerste overwinning van Georgië op het Eurovisie Songfestival. En dan dit dan de junior versie zo gezegd. En dan in Bombay, daar vinden 10 aanslagen plaats. En sommige duren daar zo'n beetje 3 dagen, die aanslagen. Van 26 tot 29 november. En dat gebeurt allemaal doordat terroristen zich verschansten in de door hun aangevallen gebouwen. Met langdurige vuurgevechten met commando's tot gevolg. En wij gaan door met 2008. En dat doen we met Leave. En dit is Wonder Woman.

Ja, wat moet ik zeggen? Een van de grootheden uit Amerika. Een van de sterke dames daar. Voor Dolly Parton en More Where That Came From. Dadelijk hebben we nog voor je Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll over de hele goede, sterke vrouwen gesproken. Maar nu eerst even Miss Montreal, ook zo'n vrouw. Just a Flirt uit ons basisjaar.

Jamie McDonald. En daarmee besluiten we zo'n beetje het programma. Ja, ik krijg dadelijk nog wel een paar plaatjes van me. Maar met de Power Dames sluiten we het zo'n beetje af. En deze Power Heer. Dit is Marco Borsato en Witlicht. En ik zie je de volgende keer weer. Doei!

0: wel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

zich. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken dat voor de kust van Canada ligt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de Amerikaanse president Trump, die zei dat de eilanden en de rest van Noord-Amerika en dus ook Canada bij de VS hoorden. Macron gaat met de Canadese premier Mark Carney praten, die midden in een handelsoorlog met de regering Trump zit. De post van Trump heeft tot onrust in verschillende landen geleid, waaronder Frankrijk. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. Het Iraanse leger benadrukt dat iedere Amerikaanse aanval leidt tot aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekend in Camp David afgebroken en is teruggereisd naar Washington. Volgende week praat hij met de leiders van verschillende golfstaten over Iran. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Volgens Winkler kwam dat omdat hij tussen 1974 en 1984 in de televisieserie Happy Days de Fonz speelde en zijn naam zou de poster minder eng maken. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: "Jij was de Fonz en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt." Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten.

0: Dit was het Radio Nieuws.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
1: SNB.
3: Van harte welkom bij dit radio- en online-programma Boordevol met...
4: De Ruiten!
5: Zou ik die wel moeten kennen,
6: dan? The Connection.
7: Starting now.

0: Cool. Kan je lekker het begin voorstellen dan met de Style Council en met de Chainsmokers?
1: Dit is de connectie.
0: Ja, en als dat zo is, dan moet je me dat even laten weten via de connectie @gmail.com, want wij delen graag muziek met je. En dan hoor je dat nummer zeer binnenkort hier in dit radio en online programma. Van harte welkom. Wij maken hier een connectie tussen muziekgeneraties. En hoe we dat doen, blijf luisteren, want aan het eind van het uur, dan weet je het. Tragedy en Mystery, het nummer zat al een tijdje in mijn hoofd, ik weet niet waarom. Soms hoor je ergens iets en heb je niet in de gaten dat het een hele tijd met je meegaat. Ik heb het opgezocht en ik heb het voor je gedraaid. Ik vond het een leuke opener, een leuke Star Trek voor dit radioprogramma. En daarna dus, zoals gezegd, hoorde je de Chainsmokers en Oaks en Echo. En wat hebben we je te bieden? We hebben twee keer muziek die je kan verstaan. We hebben twee keer een classic. We hebben twee keer een nummer met dezelfde titel. Dat is ons item Double Trouble. We hebben de Connectie Collectie, waarin een artiest die al meer dan 25 jaar meeloopt in de popmuziek. Vandaag is dat Rick Astley. We hebben nog een hele lekkere dance classic, zie ik, van de dancefloors uit de jaren 80. En we hebben live muziek aan het eind van de show. En wij vieren altijd oud en nieuw met je. Zo draaien wij een nummer in een vernielde uitvoering. Meestal is dat met een lekkere beat erbij.
1: Welkom. De connectie tussen muziekgeneraties. Muziek die je kan verstaan. In memoriam. Een voetbal.

je er ook lekker op gedanst in de jaren 80. En om precies te zijn in 1983. Althans, toen kwam het uit. De rest van de jaren 80 is natuurlijk wel lekker doorgedraaid. Gwen McGray, eerste single van haar 7e album On My Way. Het is een dansbaar nummer waarin R&B, soul en disco met elkaar gecombineerd worden. En dat heb je gehoord. Ja.

0: lang niet meer zoals Rick Astley in de jaren 80 klonk. Met Never Gonna Give You Up, onder andere zijn grootste hit. Dit was recent met Raindrops, hoorde je hem. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik zie op Instagram heel veel filmpjes voorbij komen. Waarin hij lekker live optreedt. Er is onder andere een leuke clip te zien met Kylie Minogue. Waarin zijn nummer een duet uit de jaren 80 vertolken. Ik kan je aanraden om dat even op te zoeken, bijvoorbeeld op YouTube.
1: Hi Rick, Jacqueline hier. Het volgende lied vond ik nostalgisch en dat betekent weemoedig. Heimwee naar vroeger kwam ik tot ontdekking. Het is een mooi lied van Tina Turner, Proud Mary.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You say

Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. En daarvoor draaiden we Need Your Love van One Republic. Want misschien weet je het, als je wat vaker luistert. Wij zijn op zoek naar de connectie tussen de titels in de muziek. En die maken vanzelf een connectie tussen muziekgeneraties. One Republic, recent. Fleetwood Mac, oud. Uit de jaren 70. Misschien wel 60, dat boek even voor je nazoeken. Maar ik heb wel wat anders voor je nagezocht. Het is een cover van Fleetwood Mac, wist je dat? Altijd gedacht natuurlijk dat dat de originele versie was. Nee, het is niet de originele versie, want dat is namelijk deze. I need some-

0: dat je het kon bestellen aan de voordeur. Liefde. Need Your Love, So Bad. Zeker, dit was de originele uitvoering. En die was van Willie St. John. En daarvoor hoorde je het origineel dus van Fleetwood Mac. Jazeker, het is uit 68. Ik heb het even voor je opgezocht. En het werd voor het eerst in 1955 dus opgenomen. Bereikte in 1956 hoge noteringen in Amerika vooral, want de muziek bleef toen toch voornamelijk daar. Van het nummer werden veel coverversies gemaakt. Jazeker, en Fleetwood Mac maakte er de design van.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek.

vind het wel mooi om hem hier op de break te pakken. Gino Sassio, of Socchio zoals je wilt. En Try It Out, grote dancehit op de dancefloor scene. De jaren 80. Van harte wel.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Deze week zal er tussen het minderheidskabinet en de oppositie nog niet gepraat worden over de steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen weken kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. Als het aan de Italiaanse premier Giorgia Meloni ligt, moet gezichtsbedekkende kleding op scholen verboden worden. Ook pleit zij voor een limiet op het aantal buitenlandse studenten die in één klas zitten. Italië heeft op dit moment het meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ziet er naar uit dat Meloni aan een tweede termijn mag beginnen. Eind 2027 gaat Italië weer stemmen. Migratie is een belangrijk thema in het land, omdat ieder jaar honderdduizenden migranten het land per boot weten te bereiken. Wat de Amerikaanse president Trump betreft, moet zijn triomfboog ook dienst gaan doen als militaire uitvalbasis voor drones en scherpschutters. Op sociale media schrijft hij dat hij dat op aandringen van de krijgsmacht heeft besloten. De bouw van zijn Arc de Triomphe is belangrijk voor Trump, omdat verschillende grote wereldsteden erebogen hebben en Washington krijgt nu de grootste. De bouw van de Amerikaanse ereboog is niet alleen een prestigeproject meer, maar gaat ook bijdragen aan de nationale veiligheid. Na zijn gedwongen afscheid als jurylid bij The Voice UK heeft de 86-jarige Tom Jones veel berichten en steunbetuigingen mogen ontvangen en daar is hij dankbaar voor. Eerder liet de zanger weten dat hij door ITV was weggestuurd en een kleinere rol binnen het programma zou krijgen. Sinds hij van leer trok had Jones niets meer op sociale media laten horen. Tot nu toe, hij schrijft, het gaat niet onopgemerkt en het was echt geweldig om dit allemaal te lezen. Bedankt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
2: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
3: SNB.
5: En van harte welkom bij dit uur boordevol items en wetenswaardigheden.
6: De

0: starten vandaag met twee graag geziene gasten in de connectie. NXS en Charlie Puth.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radioprogramma wat boordevol zit. Met items, muziek en wetenswaardigheden. En wat je ook online kunt beluisteren via mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter. En over NXS gesproken, dat was een Australische rockband. Eigenlijk heette ze heel anders. De Forest Brothers. Maar later werd dat dus veranderd in NXS. Dat betekent in overvloed. Wist je dat? Heb je er überhaupt wel eens over nagedacht? In mei 1980 werd hun eerste single Simple Simon, We Are The Vegetables, uitgebracht. Met sterke invloeden van ska en punk. En vooral opmerkelijk door de vreemde titel. Hun eerste Australische hit was Just Keep Walking. Een stevig rocknummer dat hun een schare hardrockfans opleverde. En de debuut-LP heette gewoon NXS. Dat was ook in 1980. En het tweede hitalbum Underneath The Colors werd geproduceerd door Richard Clapton. En dat werd uitgebracht in 1981.
1: Welkom. De connectie.

0: soms laten we wel eens het origineel horen van een cover. Zo is dit ook een cover. Alleen het origineel wordt wat lastig, want dat is namelijk uit 1900. Connectie Music History. Ja, wij draaiden hier in de connectie tussen muziekgeneraties voor jou Ain't No Stopping Us van het Amerikaanse R&B duo McFadden en Whitehead. Het stond op hun debuutalbum, dat heette ook zo. Dat was in 1979. Het gaat over succes behalen, ondanks eerdere tegenslagen. Zoveel dingen die ons naar beneden hielden. Het werd algemeen geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de ervaringen van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Nadat het populair werd, werd het vaak het nieuwe zwarte volkslied genoemd. En het origineel van het lied, wat ik je dus meldde, dat heet Lift Every Voice and Sing.
1: Dit is het radio- en online programma De Connectie. De Connectie.

0: ontzettend leuk na zoveel jaar. En opvolger van Jolene, The Son of Jolene. Met een duidelijke verwijzing naar het nummer. Dat kan je goed horen. Samen met Bel en oude artiesten. Die doen dat ontzettend goed. Die connectie maken tussen muziekgeneraties. Net zoals wij dat doen hier in dit programma. En omdat Dolly nieuwe muziek heeft uitgebracht. Staat zij in de connectie. Collectie zoals je zojuist kon horen. Want artiesten die al meer dan 25 jaar meelopen. Die krijgen een mooie plek met een gouden rand eromheen. In die collectie. Wij draaiden overigens Fever Dream van Alex Warren hiervoor. En we gaan nu door naar ons item muziek delen.
1: Tarik, hier Jacqueline. Ik vond een nummer van Doe Maar, De Bom. Als kind kon ik dat uit volle borst meezingen. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik me als kind ook wel zorgen heb gemaakt over ontwikkelingen in de wereld. Alhoewel De Bom gelukkig nooit gevallen is.

0: Bonnie Spector, de zangeres in dit nummer van Eddie Money, Take Me Home Tonight. En in de Double Trouble zijn wij altijd op zoek naar de overeenkomsten, de connectie in de titels van de muziek. We draaiden recente muziek van Koa Rai en Take Me Home. En daarna uit de jaren 80, 86 om precies te zijn, Eddie Money. En ook zo maken wij dus die muzikale connectie tussen muziekgeneraties. Wat leuk dat je weer luistert, wat fijn dat je erbij bent. We hebben nog een klein half uurtje te gaan. Dus blijf erbij, want er komt nog veel meer moois. Onder andere een dance classic, muziek die je kan verstaan, live muziek en oud en nieuw gaan we nog met je vieren. En wat dat is, blijf erbij, dan weet je het straks. En dit nummer trouwens, dat stond op zijn album van Eddie Money, daar hebben we het dan over. Can't Hold Back, ik moest even kijken. Inderdaad, werd een kleine hit in Nederland. Maar werd vooral bekend door Adam Curry en Jeroen van Inkel, die in hun programma Curry en Van Inkel dit nummer regelmatig draaiden. Het was ook echt een muziek in het genre van dat programma. En in België is het helemaal geen hit geworden. Maar dat zijn wel de nummers die je een klein beetje voor jezelf houdt. Het zijn niet de hele grote commerciële. Maar als je ze hoort, dan gaat er ergens een laadje open in je muzikale geheugen. En dan denk je, wat leuk om dat weer terug te horen.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia pop.

heerlijk de Floor Fillers Dance Classics uit het verleden, de jaren 70 en 80. Wij draaiden de Gap Band en Oops Upside Your Head. Kan je ook nog Burn Rubber herinneren? Dat is ook zo'n lekker nummer. En hiervoor draaiden wij muziek die je kan verstaan van Antoon en tot het eind van mij. Heerlijk dansbare muziek in de connectie van toen en van nu.

0: Er zat ergens een restje herinnering dat Lola's Team eigenlijk een instrumentaal nummer was. En ik heb het even voor je opgezocht. Dat blijkt ook zo te zijn. We draaiden namelijk de Shapeshifters, een Brits DJ-duo. In 2004 maakten ze de nummer eerste single van hun debuutalbum. En dat heette Sound Advised. En inderdaad, zangeres Cook, heeft het uiteindelijk ingezongen. Maar het was bedoeld dus als instrumentaal nummer. Werd een hele grote danshit in Europa en Oceanië. En als je afvraagt, wat is dat precies? Dat is Nieuw-Zeeland en Australië. Ja, zo dit dat. Van harte welkom. De connectie tussen muziekgeneraties. We gaan nog oud en nieuw met je vieren. En dat doen we straks heerlijk met die van de Time Bandits, Endless Road. In de vernieuwde uitvoering.
1: De connectie. Het oud en nieuw radio.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Drie journalisten hebben zich bij persveilig gemeld omdat ze gisteren bij een extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld werden belaagd. Twee journalisten werden verbaal en fysiek bedreigd door demonstranten. Eén werd van een bankje geduwd en actievoerders hebben de ander laten struikelen. Verder kwam een Spaanse fotograaf bij een politieinzet in het water terecht. De politie heeft contact met de betrokkenen en handelt de zaak met hem af. Deze week zal het minderheidskabinet nog niet met de oppositie praten over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dit komt omdat premier Jette van dinsdag tot en met donderdag de jaarvergadering van de Verenigde Naties in New York bijwoont. Afgelopen week kwam men er tijdens de algemene politieke beschouwingen niet uit en zei Jette dat hij snel met een aantal oppositiepartijen wil gaan overleggen. Volgens de RVD is er dit weekend veel contact geweest, maar dan vooral binnen de coalitie zelf. De Nederlandse commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim zegt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger te kijken. Hij noemt het ongemakkelijk wat daar gebeurt en heeft dit ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds Donald Trump aan de macht is, heeft de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth veel hoge officieren de laan uitgestuurd. Een aantal van hen was vrouw of zwart. Hegseth is van mening dat minderheden ten onrechte voorrang bij benoemingen hebben gekregen. Uit cijfers blijkt dat de opkomst bij de Duitse regionale verkiezingen in Berlijn hoger liggen dan in 2023. Om 12 uur had 27,9% van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Dat is een stijging van 4,5% ten opzichte van de vorige keer dat er gestemd kon worden. Duitsers stemmen vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. De partij van bondskanselier Merz, CDU, gaat zo'n beetje gelijk op met die Linken om het Berlijnse burgemeesterschap. De stembureaus zijn nog een uur open. Het weer. Het blijft droog. In de nacht wordt het 9 tot 15 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat nevel of mist. Het blijft overwegend droog. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is.

0: origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
1: SNB. Ik ben er weer.
0: Ik ben er weer.
1: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu.
0: Klaar om jou te trakteren op hits van toen en nu. In Grand Café René.
1: Met René van Elst.

Precies, en welkom bij de show. Deze vrolijke disco-kraker kwam oorspronkelijk uit 79 en werd hun allergrootste hit, de Nolan Sisters. En I'm in the mood for dancing. Nou, dat ben ik ook vandaag, want we hebben weer 2 uurtjes voor de boeg in het programma Grand Café René met de allermooiste platen. Heel veel platen, zeker weinig praten. Ja, nou, dat rijmt ook wel een beetje. En heerlijke muziek. Nou, daar gaat het uiteindelijk om, hè. Dit is onder andere Casey and the Sunshine Band en Queens of the Club. Ik zeg een hele goede dag.

0: Delaware, deze plaats. I Only Want To Be With You van de Bay City Rollers was natuurlijk een echte klassieker uit 76. Maar wist je dat het eigenlijk een cover is? Het nummer werd oorspronkelijk al in 63 uitgebracht door Dusty Springfield en de mannen uit Schotland wisten er echter een eigen typische jaren 70 sound aan te geven met hun aanstekelijke harmonieën. Het was destijds een gigantische hit voor de razend populaire Schotse band die met hun tartan outfits miljoenen harten sneller deed kloppen. Dan gaan we even naar Chip Taylor. Die schreef wereldhits zoals Wild Thing. Weet je wel, een prachtige plaat die ik best wel een keer kan draaien. Maar met Same Old Story, jawel, scoorde hij in 75 de enige solo-hit.
1: Tijdmachine aan. We gaan terug naar het jaar 1975.

0: wat ik wil.
1: Wat ik wil, ach jawel, hou me vast. En wie wil dat niet? Elke nummer van Volumia, een echte Nederlandse klassieker uit 98. En dat nummer was ook de titelsong van de Nederlandse film Het 14e Kippetje. Sommige mensen vinden de titel over het draaien van de aarde en de zon nogal filosofisch. Terwijl anderen het juist weer een tikkeltje knullig vonden. Maar Xander de Boussinier en zijn band zijn binnenkort trouwens weer samen te zien tijdens een grote reunie. Dat is een hele mooie plaat, 72, single.

Pretty Woman van Roy Orbison. We gingen even terug naar 1964 hier in Grand Café René. En dit is de klassieker uit 84. Groeide uit tot een grote hit van Ray Parker Jr. Wist je dat hij slechts 3 dagen de tijd kreeg om het nummer te schrijven? Omdat het woord Ghostbusters zo lastig in de tekst paste, was dat nog een hele uitdaging. Van de film Ghostbusters.

98 was dit een wereldhit en nog steeds een knaller. En wist je dat de eerste couplet stiekem een knipoog is naar ABBA, de groep. Toert nog steeds boom, boom, boom. Oftewel van de Venga Boys. Dan gaan we naar iemand die scoorde in de jaren 70 hit na hit met bewerkte Amerikaanse klassiekers. En wist je dat hij zelfs een klein beetje de mist in ging met zijn eigen stijl? Maar deze plaat bewees hij opnieuw zijn kracht. I love you, babe. En dat is natuurlijk Albert West.

0: Yeah, yeah. Ben Applegarth, Cat Stevens en de volgende plaat uit 76. En dat nummer staat op zijn conceptalbum Numbers. En is eigenlijk heel speels. Maar muzikaal nog chaotisch en eigenzinnig was het natuurlijk. Want het was een experiment. We gaan even naar een prachtig nummer van Rob de Nijs. Die verscheen in 76 en werd een grote hit. Zet een kaars voor je raam vannacht.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je raam opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Shows in Your Eyes van Ashford & Simpson. Een legendarisch echtpaar schreef toen de tijd wereldhits voor talloze sterren. Maar ze stonden zelf ook geweldig op het podium. Wisten dat Nick Ashford ooit dakloos was en op een bankje sliep voordat hij bij een kerk Valerie Simpson ontmoette. Een prachtig begin dus van een iconisch duo.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rond deze tijd sluiten in Duitsland de stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. De twee deelstaatverkiezingen kunnen gevolgen hebben voor bondskanselier Merz. Want zijn CDU dreigt in beide deelstaten flink te verliezen, terwijl de Alternatieve für Deutschland terrein wint. Op dit moment is de partijtop van zijn CDU bijeen om te praten over de toekomst van Merz. Binnen de partij wordt al dagen gepraat over zijn mogelijke vertrek als bondskanselier. Na de sluiting van de stembussen worden de eerste exit polls verwacht. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. Er zijn vandaag 2 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Delta-vlieger in Frankrijk. Het ongeluk gebeurde tijdens de start van een vlucht bij het evenement Coupe Icar bij Grenoble. Het gaat om een ervaren piloot van in de 40 en zijn passagier. De organisatoren hebben de activiteiten na het ongeluk voor de rest van de dag stilgelegd. De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk. En Mathieu van der Poel heeft de ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige wielrenner soleerde vanmiddag naar de winst in de slotrit. Hij reed al vrijwel direct na de start alleen weg en werd niet meer ingehaald. Van der Poel legde tijdens de rit van Mers naar Luxemburg-Limpertsberg 175 kilometer af. Met zijn sterke optreden lijkt hij klaar te zijn voor de WK wielrennen in Canada. Volgende week staat in Montreal de wegwedstrijd op het programma. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
5: Grand Café René.
6: Het beste op je radio.
5: Met René van Elst.

De Jets en Pied Piper, deze Utrechtse band, scoorde in 66 een enorme hit met dit nummer. En wist je dat ze de plaat opnamen in een poging om door te breken in Engeland? Grappig detail is, in 83 traden ze op de televisie tussen krokodillen en slangen in het dierentuinpark Emma, toen de tijd nog. Ja, tegenwoordig heet het Wildland. We duiken de Nederbiet geschiedenis nog een keertje in met de Motions. Want in 66 scoorde deze legendarische Haagse band een hele grote hit met Why Don't You Take It. En wist je dat de plaat in Londen werd opgenomen onder leiding van de producer van de Walker Brothers? Een echte klassieker dus. Hier is hij. The Motions.

Het nummer is geschreven door Graham Goodman, die later grote successen boekte met de band 10cc. Nu natuurlijk door Dave Barry en I'm Gonna Take You There. Een plaat uit 1965. En hij staat nog steeds bekend als de iconische verschijning uit die tijd. We gaan even naar Earth and Fire. Die was in de jaren 70 niet weg te denken uit de hitlijsten. Deze iconische band met zangeres Johnny Kaagman scoorde in 76 een mooie hit. En het nummer heet What a Difference Does It Make? Earth and Fire.

kant van Octopus. Een heerlijke klassieker uit 76. En wist je dat deze Belgische band destijds een echte hitmachine was? Een leuk detail is, voor deze groep haalden ze Paul Michels binnen, die later natuurlijk wereldberoemd werd met Soul Sister. Een stukje Belgische muziekgeschiedenis dat nog steeds staat als een huis. Tja, dan gaan we nu even naar de legendarische Klemrockers van Sweet. Die lieten in 76 horen dat ze veel meer waren dan een popgroep. Met The Lies in Your Eyes schreven ze en produceerden ze voor het eerst alles zelf. Wist je dat ze expres Queen-achtige elementen toevoegden om de muziekpers uit te dagen? Ja, dat was makkelijker gezegd dan gedaan, maar het lukte ze toch.

en Louise was dit van de Britse band The Scorpions. En in 65 scoorde ze hiermee een bescheiden hitje in ons land. Gaan we even naar Adamo, is een van de grote Belgische wereldsterren. In 64 bracht hij La Nuit uit, een echte klassieker. We wisten dat Adamo in die tijd na de Beatles de best verkopende artiest ter wereld was. Hij treedt op 82-jarige leeftijd nog steeds op.

Ja, nu iets van natuurlijk Ademo. Weet je waar ik zin aan heb? Een enorme slagerrit. We gaan even naar 1980. En wist je dat dit nummer bijna nooit was uitgebracht? De platenmaatschappij wees zijn eerste versie af. Ja, Santa Maria van Roland Kaiser.

ooit laten vertellen dat hij het schreef onder een palmboom op de Bahama's. Baby, I Love Your Way van Peter Frampton. We gaan even naar een wereldhit. Eigenlijk door de Britse songwriters geschreven. Precies zoals zij ook het Believe van Cher maakte. De plaat was een grote doorbraak van Enrique Iglesias in de Engelstalige wereld. Bailamos. MUZIEK

Wist je dat dit legendarische gitaarintro eigenlijk ontstond tijdens het stemmen van een gitaar? Het was binnen een paar minuten klaar en groeide uit tot de grote hit van de Nederlandse rockster Herman Brood en his Wild Romance. Met Saturday Night natuurlijk. Maar even naar de klassieke van ABBA, Chiquitita.

Dat was Some Might Say. En dat nummer is natuurlijk van Oasis. Dat nummer is een nummer 1 hit geweest in 1995. En wist je dat Neil Gallagher de demo opnam met apparatuur van The Verve. En dat was ook de laatste single met de oorspronkelijke drummer. Maar gelukkig voor ons zijn de broers Gallagher inmiddels weer herenigd en toeren ze de hele wereld over. Krant Café René zit er weer op. 2 uurtjes lang heb je kunnen genieten van heerlijke muziek uit het verleden. Volgende week kan je natuurlijk gewoon weer 2 uurtjes luisteren op dit radiostation. En wat mij betreft stuur een mailtje naar info@renevanels.nl. Het is altijd leuk om eventjes wat te ontvangen. Ik zeg, ik ga eruit met Jimmy Cliff en Suffering in the Land. Maak er nog een mooie dag van.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven, ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden, vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is die linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog, met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: J'aime les chansons.
5: Il y aura 100 000 chansons.
6: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Ja, leuk dat je er weer bij bent en van harte welkom bij J'aime les chansons. De vorige uitzending was vooral gewijd aan Philippe Elan en die sloot ik af met nummers die een beetje de sfeer aangaven tussen zomer en herfst. En deze uitzending heb ik genoemd Quand vient l'automne, als de herfst komt. Er zijn seizoenen die zomaar lijken te beginnen. Kijk, je kijkt op een ochtend naar buiten en ineens is het zomer. Of je staat buiten en ontdekt dat de winter vannacht blijkbaar zonder aankondiging is gearriveerd. Maar de herfst, ja, die kondigt zichzelf langzaam aan. Het licht verandert, de avonden worden korter. De eerste bladeren verliezen hun groen. De jas komt weer van de kapstok. En ergens onderweg merk je dat de zomer inmiddels een herinnering is geworden. Misschien juist daarom dat het Franse chanson zo goed past bij de herfst. Want ook daarin gaat het vaak over herinneren, verlangen, loslaten en de tijd die ongemerkt voorbij gaat. Vandaag dus weer 2 uur lang chansons in herfstkleuren. Niet alleen liedjes over regen, wind en vallende bladeren, maar vooral over het gevoel dat daarbij hoort. Quand vient l'automne. En we begonnen in een tuin die er ooit was geweest. Georges Moustaki. Il y avait un jardin. Er was eens een tuin. En alleen die woorden brengen ons al midden in het thema van vanavond. Want Moustaki bezingt niet alleen een tuin, maar ook iets wat verdwenen is. Een plek waarna je in gedachten kunt terugkeren, maar die nooit weer helemaal wordt zoals hij was. En dat is misschien wel een van de eigenschappen van de herfst. Hij maakt voor ons allemaal een beetje een terugkijker. Maar soms wil je helemaal niet terugkijken. Soms wil je gewoon dat iemand terugkomt. En dat is Marie Laforêt, die zegt viens, viens. Een stem die tegelijkertijd krachtig en kwetsbaar kon klinken. En hier bijna sprekend, kom terug. Viens.

Ja, buiten kan het ondertussen langzamerhand wat minder warm of zelfs koud worden. Maar in Jam en Les Chansons houden we de temperatuur nog even aangenaam. En daarvoor gingen we naar Jean-Michel Caradec. Een man die met opvallend eenvoudige woorden hele landschappen kon schilderen. En dit was Île, oftewel eiland. Het is een chanson waarbij je vanzelf eigenlijk wat langzamer gaat praten. Want Caradec had dat bijzondere talent om intimiteit, natuur en melancholie dicht bij elkaar te brengen. Zonder grote gebaren en zonder zwaar drama. Ja, we zitten nog steeds in september, de merkwaardige maand waarin de kalender zegt dat de zomer bijna voorbij is, terwijl de zon daar soms nog heel andere ideeën over heeft. En dat brengt ons bij Gilbert Bécaud met Septembre, septembre. De maand van het zachtere licht, de drukte van de zomer verdwijnt, stranden worden leger en ineens leek er weer ruimte te zijn om te kijken en te luisteren. Gilbert Bécaud.

Ja, misschien begint de herfst niet met regen. Misschien begint hij wel met stilte en soms ook met afscheid. En Gérard Lenormand laat de sleutels alvast achter. Voici les clés, hier zijn de sleutels. Maar als zo vaak in het chanson gaat het natuurlijk niet werkelijk over een sleutelbos. Want het gaat over iemand laten gaan en tegelijkertijd hopen dat die ander misschien toch terugkomt. Ja, en als je in de herfst vertrekt, is er één ding dat je beter niet naast die sleutels kunt laten liggen. De paraplu. De paraplu eigenlijk in het goed Nederlands. Maar Georges Brassens zegt in het Frans le parapluie. En kijk, zo mag het voor mij best regenen.

0: Ja, we hoorden net eerst Georges Brassens die het over een man, een vrouw en een paraplu had. En plotseling verandert een regenbui in een klein liefdesverhaal. En dit was Isabelle Aubray met La Source. En wie onlangs, of eigenlijk vorige week, naar J'aime les chansons luisterde, zal die titel misschien herkennen. Want ik sprak uitgebreid met Philippe Elan over zijn 40-jarige carrière. En tijdens dat gesprek hebben we ook zijn uitvoering van La Source laten horen. Maar vanavond hoorde je dus, of vandaag eigenlijk, hoorde je het origineel van Isabelle Aubray. En dat geeft meteen de gelegenheid om hetzelfde chanson vanuit een andere stem en interpretatie te laten horen. En dat vind ik een van de mooie kanten van het chanson. Een goed lied behoort nooit helemaal aan één stem toe. Want iedere vertolker kan er iets nieuws in ontdekken. En dat ontdekken gaan we nu ook doen bij Yves Simon. Naar het wonderlijke land van Julien. En dat is Au pays des merveilles de Julien. Dromerig, filmisch bijna. Een chanson waarin werkelijkheid en herinnering een beetje door elkaar lopen. Precies zoals het op sommige herfstdagen kan gebeuren.
1: Vous marchez Juliette au bord de l'eau. Vous casserez le rouge sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll.

Ja, Guy Béjart met Les couleurs du temps, de kleuren van de tijd. En dat is een titel die bijna speciaal voor deze uitzending bedacht had kunnen zijn. Want ja, eigenlijk geen seizoen speelt zo met kleuren als de herfst. Groen wordt geel, geel wordt goud, goud wordt bruin. En voor je het weet ligt de hele voorstelling op de grond. En ook mensen veranderen. En sommige mensen twijfelen daarbij wat vaker dan anderen. En Anne Sylvestre had juist voor die mensen een zwak. Anne Sylvestre laat ik zo horen met Les gens qui doutent. Een prachtig eerbetoon aan de twijfelaars. Aan mensen die niet overal meteen een antwoord op hebben. Die aarzelen, nadenken en zichzelf soms corrigeren. Misschien zouden we er af en toe wat meer van kunnen gebruiken.

Ja, we gingen nog een keer terug naar de zomer. En ja, niet omdat hij nu opnieuw begint. Want ja, zoveel invloed op de meteorologie heb ik helaas ook niet. Maar omdat Michel Jonas eraan terugdacht. Les vacances au bord de la mer. Vakantie aan zee. Of eigenlijk vooral de herinneringen eraan. En ineens worden eenvoudige zomerdagen kostbaar. Juist omdat ze voorbij zijn. Maar voordat we de zomer definitief opbergen, mag er nog één flinke straal warmte binnenkomen. Dit is Pierre Barou met Samba Sarava.

Dat was Serge Reggiani met Il suffirait de presque rien. Er zou bijna niets voor nodig zijn. Ja, we gaan naar Nino Ferrer. Met La maison près de la fontaine. Een huis, een fontein, bomen, vogels. En vooral de herinnering aan een wereld die veranderd is. En dat past prachtig in deze uitzending. Want herfst gaat niet alleen over wat verdwijnt, maar ook over het besef dat dingen veranderen. En soms zouden we willen dat we de tijd een klein beetje konden terugdraaien. Nino Ferrer met La Maison Près

0: Ja, dat was Gérard Manset met Il Voyage en Solitaire, de eenzame reiziger, vrij vertaald. En inmiddels is het landschap behoorlijk veranderd. We begonnen in een tuin, liepen onder een paraplu, herinnerden ons vakanties aan zee en nu zijn we onderweg. Maar voordat de eerste uur voorbij is, mag er nog even een glimlach komen. Een klein visje, een klein vogeltje en een vrijwel onoplosbaar huisvestingsprobleem. Juliette Gréco met Un petit poisson, un petit oiseau.
1: Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?

0: Ja, aan het eind van het eerste uur hebben we de laatste zonnestralen wel gehad. En komt er wind, regen, avond en vooral herinneringen. En waar kun je beter beginnen als je wind en regen zoekt dan in Bretagne? We gaan naar Brest met Miossec. Geen gepolijste ansichtkaart van Bretagne, want bij Miossec voel je bijna de wind door de straten trekken. Tot straks in de tweede uur.
1: Est-ce que désormais tu me...
2: SMB Radio.
3: SMB
2: Sol en Breugel 107.5 FM.
3: En overal via radio-smb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste. In Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu-apotheken en verpleegkundigen en verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid, Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen en verpleegkundigen en verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
5: Zonnebreugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
6: SNB.
7: J'aime les chansons.
8: Toute la musique que j'aime.
9: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

Je luistert naar J'aime les chansons en dit is het tweede uur over chansons die een herfstsfeer met zich meebrengen. En dat tweede uur dat begonnen we met Jean-Louis Murat, een van die Franse artiesten die buiten Frankrijk veel minder bekend werd dan zijn omvangrijke oeuvre eigenlijk verdient. J'ai fréquenté la beauté. En ik heb de schoonheid gekend en alleen die titel al. Murat was een eigenzinnige figuur binnen de Franse muziek. Poëtisch, soms ongrijpbaar en met een sterk gevoel voor landschap en sfeer. En dan gaan we verder met François Morel. La vie, titre provisoire. Oftewel La vie, la vie, la vie. Eigenlijk het leven, een voorlopige titel. Eigenlijk een schitterende gedachte. Alsof we allemaal nog bezig zijn met een eerste versie en niemand precies weet wanneer de definitieve tekst moet worden ingeleverd.

Ja, nou, we gingen naar Canada. Linda Lemay en een heel persoonlijke herinnering. Le plus fort, c'est mon père. De sterkste, dat is mijn vader. En Lemay kan heel gewone menselijke relaties zo beschrijven dat je binnen enkele regels precies begrijpt waarover ze zingt. Ja, we steken opnieuw een grens over, want Dick Annegarn werd geboren in Nederland, groeide deels op in België en vond uiteindelijk zijn plaats binnen het Franstalige chanson. En hij zingt over Brussel. Ja, en in het Frans is dat Bruxelles. Een lied over Brussel dat gelukkig niet klinkt alsof het toeristenbureau de tekst heeft gecontroleerd. Want Annegarn bekijkt de tekst met zijn eigenzinnige blik.

William Scheller met Un homme heureux. Een prachtig klein chanson over verlangen naar iets wat eigenlijk heel eenvoudig klinkt. Samen zijn. Ja, september loopt langzaam op zijn einde en de zomer maakt officieel plaats voor de helft, voor de herfst natuurlijk. Voor dichters en chansonniers traditioneel het moment om melancholisch naar vallende bladeren te kijken, diep te zuchten en te constateren dat alles voorbij gaat. Maar Georges Brassens zou Georges Brassens niet zijn als hij er niet een beetje dwars tegenin ging. In Le 20 de septembre vertelt hij juist dat die datum hem niet meer raakt zoals vroeger. De herfst mag komen, de zomer mag vertrekken en de oude melancholie is verdwenen. Maar wij horen dit chanson niet in de uitvoering van Brassens zelf. Volgens mij heb ik die vorige week nog gedraaid. Maar dit is een van zijn grote bewonderaars die een aanzienlijk deel van het repertoire van Brassens heeft opgenomen. Maxime Le Forestier met Le 20 de septembre.

0: Een modernere stem in J'aime les chansons. Maar juist daardoor een mooie kleur tussen al die verschillende generaties. Dit was Alex Baupin met Après moi, le déluge. Ja, we maken het nu nog iets eigenzinniger. Thomas Verzin met Monsieur. En bij Verzin weet je nooit helemaal waar de werkelijkheid ophoudt en de fantasie begint. Hij kan een chanson bevolken met vreemde personages en merkwaardige situaties. En toch is er iets heel menselijks van te maken. Thomas Verzin met Monsieur.
1: Les passants sur son chemin soulèvent leur galure, le chien lui lèche les mains, s'apprête.

Ja, Alain Bashung, hij kon woorden gebruiken alsof ze niet alleen betekenis hadden, maar ook klank, kleur en schaduw. Dit was Madame Rêve. Ja, de avond is inmiddels gevallen, maar voordat het echt donker wordt, wil ik nog even wat warmte terugbrengen. En daar heb je maar één woord voor nodig. Dit is Véronique Sanson met Amoureuse.

wat een sfeer. Bijna alsof je buiten de regen tegen het raam hoort tikken, terwijl het binnen warm is. Het was Henri Salvador met Jardin d'hiver. Ja, misschien hebben we daarom zulke muziek nodig wanneer de dagen korter worden. En niet om de herfst buiten te sluiten, maar om er binnen iets moois tegenover te zetten. We komen nu bij het laatste gedeelte van deze uitzending. Chansons waarin de tijd steeds nadrukkelijker aanwezig wordt. En even kijken hoor, waar zijn we gebleven? Ja, we gaan naar Charles Aznavour met Hier encore. En hier encore, j'avais 20 ans. Gisteren was ik nog 20. En iedereen die 20 is geweest, weet hoe onmogelijk het op dat moment lijkt. En dat het al zo lang geleden is.

0: arrêter au cadran de la montre. Que serais-je sans toi, que ce balbutiement.
1: Et wat zou ik zijn zonder jou, Jean Ferrat, met Que serais-je sans toi, op woorden van gedicht van Louis Aragon. En misschien is dat wel het antwoord op alle melancholie die vanavond voorbij is gekomen. Tijd gaat voorbij, seizoenen veranderen, mensen verdwijnen uit ons leven, maar sommige mensen blijven onderdeel van wie we zijn. En dan gaan we naar een minder bekende naam. Ik heb volgens mij ook nog nooit iets van haar gedraaid. Marie Trini. Ze kwam uit Spanje en werd daar een succesvolle singer-songwriter. Maar ze zong ook in het Frans. En in 1973 verscheen L'Automne met een Franse tekst van Claude Lemel. En aan zo'n chanson is dat de herfst meer is dan een chanson. Dan een seizoen, bedoel ik. Mooi is dat aan zo'n chanson. Want zodra de bladeren vallen en de dagen korter worden, komen in chansons bijna vanzelf.

Ja, de stad viel in slaap. En wij schieten ook op met onze tocht door de herfst. Dit was Jacques Brel met La Vie sans dormir. Ja, we begonnen in een tuin van Georges Moustaki. We kwamen langs eilanden, september, regen, paraplu, vakanties aan zee, reizen, wind, Brussel. Ja, liefde en herinneringen voorbij, maar ja, er is nog tijd over. En dat daar zingt over Serge Reggiani, Le temps qui reste.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatsverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste, in Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.

0: mooie van Michael Jackson.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: Hoewel het nummer oorspronkelijk in 1983 werd geschreven voor Dionne Warwick, raakte Michael Jackson diep ontroerd door de tekst. Hij nam zijn eigen versie op als een speciaal eerbetoon aan Ryan White. Het was een Amerikaanse tiener en vriend van Michael, die in 1990 overleed aan de gevolgen van AIDS. Michael Jackson uit 1993 en Gone Too Soon. En daarvoor als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort. Die fijne voor Summer, My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie alweer een hele fijne avond toewensen? Ja, de week is weer voorbijgevlogen. En daarmee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Maak het lekker gezellig thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren. En dan zorgen wij voor de romantiek op de radio.

0: geniet mee van de mooiste love songs van toen en van nu, 2 uur lang. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1964. Het nummer beschrijft op poëtische wijze de overgang van de zomer naar de herfst. Dusty Springfield komt eraan. Summer is over. Maar eerst neem ik je mee naar 1986. Met de tweede single van hun succesvolle 6e studioalbum World Machine. We hebben het over Level 42. Leaving Me Now. Mag ik je een hele fijne avond toewensen?
1: Relax Radio.

0: 107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.
1: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

is Sanne Hans, Miss Montreal, schreef het nummer speciaal voor Jan. Ze vond dat het tijd was dat hij een ode aan zijn ondertussen ex-vrouw Lisa Plat zou zingen. Jan Smit kreeg je te horen met Liever dan mijn eigen leven uit 2018. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er ook altijd een liefdeshoroscoop is in het programma. Dat is elke week zo, dat is dus vandaag zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop, de naam verklapt het eigenlijk al een beetje, hè. Gaan we eens kijken hoe het met jouw liefdesleven is gesteld de komende week. Je krijgt het van mij te horen hier straks in deel 2. Maar als je zo lang niet kan wachten, het staat uiteraard weer zoals elke week op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. En dat vind je onder Liefdespatie ENZ. En het is ook mogelijk om het dagdagelijks te volgen. Dat doe je dan weer via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Zometeen, Flo, Don't Break Your Heart. En wat dacht je van deze uit 1992 voor Whitney Houston? Uit de film The Bodyguard, I Have Nothing.

Afkomstig uit hun vierde studioalbum Some Great Rewards. Een hele mooie voor Depeche Mode uit 1984. Somebody. En je kan naar deze Somebody kijken of andere nummers hier vanavond of de afgelopen tijd op te horen voorbij komen. Ik heb ze voor jou gebundeld, beter gezegd, op onze Facebookpagina. Zoals je dus ook, ik had het er net al over, het liefdeshoroscoop daar terugvindt. En verder ook weer gewoontegetrouw zoals elke week een link naar Mixcloud. Want liefde enzovoort kan je volledig beluisteren of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. De show vind je terug dus op Mixcloud. Maar om het jou gemakkelijk te maken, de link daarnaartoe staat eveneens op onze Facebookpagina. Liefde enzovoort, schrijf je liefde spatie ENZ. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Zometeen uit 1977, ABBA, I Wonder, Departure. Maar eerst Ronan Keating uit 2005. Oud nummer van Tracy Chapman, succesvol gecoverd. Baby, Can I Hold You?

jaren 80, begin jaren 90 hebben de jongens een paar pareltjes uitgebracht, hoor. Prefab Sprouts. Deze komt uit 1988. I Remember That. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste lastzangs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. En uiteraard krijg je dan ook in deel 2 van mij nog het liefdeshoroscoop. Dat heb je nog te goed. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we straks allemaal van dichterbij bekijken. Nog heel even geduld. We gaan die tijd invullen met bijvoorbeeld nog eentje uit 1989 voor Phil Collins. Do You Remember? Graag tot zometeen.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exitpolls wezen al op een royale zege. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarige automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar. Maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.
7: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: werd uitgebracht in 1992 en staat eveneens op zijn succesvolle debuutalbum Magie. Philip Robrechts en De Strijd. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Fulminacci en Stubina Sfortuna. Hoi, ik ben Lex. En als je het niet erg vindt, blijf ik nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er zo meteen aan. Nog een drietal plaatjes geduld. Het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Maar ik beloof je, we gaan die tijd heel fijn invullen. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1978 voor Genesis. Follow You, Follow Me is voor jullie aan de weg. En wat dacht je van Charlene? I've Never Been To Me, daar had ze een hele grote hit mee. Maar dit deed het ook niet onaardig. Een duet met Stevie Wonder uit 1982. Used To Be. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.
2: Superman was killed in Dallas. There's no love left.

tal minuutjes zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze prachtplaat van Rag & Bone Man en Nothing But Thieves. Alone.

0: fantastische plaat van Rag & Bone Man en Nothing But Thieves. En Alone uit 2021. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor de komende week.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er met jou allemaal gebeuren? Maar dan wel op het vlak van de liefde. Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je weet deze week beter wat je wel en niet wil in de liefde. Voor singles kan een open gesprek verrassend veel duidelijk maken. Iemand die eerst moeilijk in te schatten was, laat meer van zichzelf zien. In een relatie ontstaat ruimte om iets uit te praten dat al een tijdje bleef liggen. Daardoor komt er opnieuw warmte en vertrouwen. 9 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en gezelligheid doen wonderen voor je liefdesleven. Als single hoef je niets te forceren. Een spontaan gesprek kan vanzelf uitgroeien tot meer. Juist omdat je ontspannen blijft. Koppels vinden elkaar terug in kleine momenten van aandacht. Een gezamenlijke beslissing kan bovendien voor extra verbondenheid zorgen. Stier, je hebt er 4.
1: Tweelingen.
0: Je hebt behoefte aan duidelijkheid, maar probeer niet ieder woord van een ander te analyseren. Singles kunnen merken dat iemand belangstelling toont zonder daar meteen grote conclusies aan te verbinden. Binnen een relatie helpt het om rechtstreeks te zeggen wat je nodig hebt. Een luchtige sfeer maakt moeilijke onderwerpen veel gemakkelijker bespreekbaar. 7 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens komen deze week sterker naar boven. Maar dat hoeft niet helemaal zwaar te zijn. Voor singles kan een vertrouwd gezicht ineens interessanter worden dan gedacht. Wie een relatie heeft, merkt dat een klein gebaar veel kan betekenen. Vooral wanneer je niet alles zelf probeert op te lossen, ontstaat er meer ruimte voor liefde. 6 knuffelpunten voor de kreeft.
1: Leeuw.
0: Venus staat in schorpioen en dat kan je liefdesleven behoorlijk intens maken. Je uitstraling werkt sterk op anderen en singles kunnen rekenen op opvallend veel belangstelling. In een vaste relatie komt er meer passie en kan een eerlijk gesprek de band verdiepen. Dit is een week waarin je niet bang hoeft te zijn om je gevoelens te laten zien. Leeuw, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je hebt misschien even behoefte aan wat afstand om te voelen waar je werkelijk gelukkig van wordt. Singles kunnen daardoor een kans voorbij laten gaan als ze te kritisch blijven kijken. Voor koppels is het belangrijk om niet alleen praktische zaken te bespreken, maar ook tijd te maken voor genegenheid. Minder nadenken en meer genieten helpt. 3 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben natuurlijk nog 6 te gaan. Die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Curious, een jouw teken, helpt om gevoelens beter onder woorden te brengen. Singles kunnen met een charmant gesprek veel bereiken en iemand nieuwsgierig maken. In een relatie zorgt een open gesprek voor meer begrip. Je hoeft deze week niet altijd het juiste antwoord te hebben. Eerlijk zeggen wat er in je omgaat is al een belangrijke stap. 8 knuffelpunten.
1: Schorpioen.
0: Je liefdesleven krijgt een krachtige impuls. Je voelt beter aan wat iemand werkelijk bedoelt en daardoor laat je je minder snel misleiden. Singles kunnen merken dat de aantrekkingskracht tussen twee mensen sterker wordt. Koppels beleven meer diepgang en kunnen samen iets bespreken waar ze allebei al langer mee bezig zijn. Er zit duidelijk beweging in je hart. 2 knuffelpunten.
1: Boogschutter.
0: Een ontspannen houding brengt je deze week verder dan grote plannen. Singles kunnen plezier beleven aan een leuk gesprek zonder meteen te hoeven weten waar het naartoe gaat. Binnen een relatie helpt humor om kleine irritaties weg te nemen. Een spontaan uitstapje of een onverwacht bericht kan voor een aangename verrassing zorgen. Boogschutter, je hebt er 5.
1: Steenbok.
0: Je verlangt naar zekerheid en dat maakt je soms wat terughoudend. Toch kan juist een kleine stap richting iemand anders veel veranderen. Singles doen er goed aan belangstelling niet te snel af te wijzen. Voor koppels is het een goed moment om verwachtingen eerlijk uit te spreken. Daarmee voorkom je dat een klein misverstand groter wordt. 7 knuffelpunten steenbok.
1: Waterman.
0: Je aandacht zit deze week nogal snel ergens anders. Daardoor kan iemand die graag dichter bij je wil komen zich wat onzeker voelen. Singles doen er goed aan niet alles vrijblijvend te houden. In een relatie kan behoefte aan vrijheid botsen met de behoefte aan de ander aan aandacht. Een beetje extra moeite maakt hier een groot verschil. 1 knuffelpuntje waterman.
1: Vissen.
0: Je gevoelige kant komt goed van pas. Vooral wanneer iemand moeite heeft om zich uit te spreken. Singles kunnen een bijzondere klik ervaren met iemand die aanvankelijk heel anders lijkt dan verwacht. In een relatie ontstaat meer zachtheid wanneer je elkaar wat meer tijd geeft. Niet alles hoeft meteen uitgesproken te worden om toch begrepen te worden. Vissen, jullie hebben 6 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje na. Want het staat op onze Facebookpagina. En die vind je onder Liefde Spatie ENZ. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. Onder @lex_degroot.
1: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Jeffrey Osborne begon zijn professionele muziekcarrière in 1970 als drummer en later als liedzanger van de populaire funk en soulband LTD, Love, Togetherness and Devotion. En met die band scoorde hij grote hits zoals Love Ballad, Back in Love Again en Shine On Yesterday. Een van Jeffrey Osborne's grootste solo hits, deze On the Wings of Love uit 1983.

dit van mij krijgt te horen, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Uiteraard voor straks weer lekker slapen en voor ook morgen goed terug. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. Ik neem je onder andere nog mee naar 1986 met Spandau Ballet, Through the Barricades. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. De regeringspartij van de Russische president Poetin, Verenigd Rusland, koerst af op een riante overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 14% van de stemmen geteld staat de partij nu op ruim 57%, zo meldt de kiescommissie. Eerdere exit polls wezen al op een royale zegen. Poetin noemde de verkiezingen voor de Duma een graadmeter voor de steun voor de oorlog in Oekraïne. Maar volgens critici is er geen sprake van eerlijke verkiezingen, omdat de oppositie in het land monddood is gemaakt. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En Remco Evenepoel is als eerste wielrenner ooit voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. De Belgische titelverdediger pakte het goud in het Canadese Montreal en zette Filippo Ganna op bijna een minuut achterstand als tweede. Daan Hole, de enige Nederlandse deelnemer aan de tijdrit, eindigde op een knappe 9e plaats. Met zijn 4e wereldtitel komt Evenepoel qua totaal aantal titels op gelijke hoogte met Fabian Cancellara en Tony Martin. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden... bij een matige, aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken... maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SMB. Met dit uur.
7: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek. En dat speciaal voor jou.

0: Een mooie plaat om het programma te starten. Ja, Glenn Medeiros was dat. Zo, de lichten zijn weer gedimd. Een glaasje wijn erbij. Een stapel platen. En straks ook nog een gedicht. Wat wil je nog meer? Dus gewoon lekker blijven luisteren naar het programma Night Flower.
1: Goedenavond.

Julio Iglesias. En dat met Dolly Parton. Mooie plaat trouwens, of niet soms. Net zoals de volgende. Adele. Someone

En het volgende gedicht wat ik ga voorlezen is geschreven door Alex. Titel van zijn gedicht: Mijn Lot.

0: Na die ene avond is niets meer hetzelfde. Je hart lijkt bevroren. Het laat je blijkbaar koud dat ik nog veel om je geef. En heel veel van je hou. De tijd die ik je geven wilde, heb je naar mijn zin niet voldoende besteed. Om te beslissen wat je wilt, is voor mij nu duidelijk dat je niet meer wilt. Nu is het moment dat je langzamerhand uit mijn gedachten ontsnapt. Ik wil niet langer vechten, wachten op je besluit. Daar ga ik aan kapot. We komen niet meer samen. Ik accepteer mijn lot.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

en ik nam je mee naar het jaar 1968. In die tijd een hele grote hit van Demis Roussos.

dat was er een van Katie Melua. Rob de Nijs, die neemt het over wat hij zingt over het dorp.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag, maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Sometimes the world is

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky noemt het een belangrijk gesprek met diplomatiek momentum dat veel kan veranderen. De ontmoeting vindt plaats rondom de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS dringen aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraanse buitenlandminister is ook bij de VN-top vanwege de oorlog tussen de VS en zijn land. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Vooral het duurdere levensonderhoud en de oorlog in Iran zorgen voor grote onvrede bij de kiezers. Maar de Republikeinen houden kansen door gunstige kiesdistricten. En het Witte Huis benadrukt dat de impact van Trumps beleid pas later zichtbaar gaat worden. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Hij raakte licht gewond en zijn apparatuur ging kapot, waardoor hij als freelancer nu niet meer kan werken. De persvereniging heeft een brief gestuurd naar de Haagse burgemeester en de politie met de eis voor een formeel onderzoek. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie
5: en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radio.